0: Met Bach en Co. luiden we telkens de nieuwe week in van het radioprogramma Geen Dag Zonder Bach. En gaan we wat meer beschouwend te werk. Bespreken we muziek van Johann Sebastian Bach, familie en tijdgenoten. Maar we staan ook stil bij uitvoeringen en bij Bach-cd's die recent uitgekomen zijn. We doen dit op een iets andere manier dan u als vaste luisteraar van Geen Dag Zonder Bach van ons gewend bent. Bach en Co. is als het ware de bijlage bij de nieuwe afleveringen van deze week. Bovendien is deze aflevering ook als losse podcast te beluisteren.
1: Govert-Jan, we hebben vandaag een gast.
2: Ja, leuk.
1: In onze podcast, Irene Stolp, onze collega van de Concertzender en eindredacteur Oude Muziek. En ze is natuurlijk verbonden ook aan ons programma Geen Dag Zonder Bach.
2: Ja, en niet een beetje ook. Zonder haar zou het niet lukken.
1: Het is de vaste kern.
2: Ja.
1: En er is nog eentje en dat is Benno. En Benno zit aan de technische kant. In het geval van Festival Oude Muziek, we hebben onze week van Geen Dag Zonder Bach, die vandaag begint, ook in het teken laten staan van Festival Oude Muziek. En het leek ons wel aardig om Irene uit te nodigen om eens wat meer te weten te komen over deze editie van het Festival Oude Muziek.
2: Ja, want Irene is echt een kenster van oude muziek. Ze kent de wereld, ze kent ook heel veel mensen persoonlijk. Dus dat is de ideale persoon om nu iets te vertellen over dat festival. Wat het thema is, het zoveelste Festival Oude Muziek in Utrecht, wat natuurlijk een wereldnaam heeft en altijd hoge kwaliteiten, Irene.
3: Ja, ik ga er weer ook dit jaar weer heel erg naar uitkijken. Ze hebben het weer heel groot aangepakt. Ja. Vorig jaar was het een hele afgeslankte editie met alleen Nederlandse muzici en heel weinig concerten. Maar dit jaar wordt het weer heel groots. Ja, met ook weer een mooi festivalthema over retoriek in de muziek en een stuk een heel belangrijk aspect van oude muziek, vooral van barokmuziek. Want ik had er over nagedacht van wat ik weet van de retoriek in de muziek. Van in de barok vonden ze de menselijke stem het belangrijkste instrument. En dat niet als muziekinstrument, maar als een medium eigenlijk.
2: Ja, wel een medium van communicatie, ja, het verhaal.
3: Ja.
2: In Renaissance klinkt natuurlijk ook de menselijke stem, maar je weet echt niet wat ze zingen.
3: Nee,
2: met z'n vieren vaak.
3: Omdat ze allemaal door elkaar zingen.
2: Maar bij Monteverdi komt het verhaal.
3: Ja, er komt één stem.
2: Hoe vertel je dat verhaal?
3: Ja, er komt één stem, het belangrijkste, zodat de tekst dan echt goed te horen is, goed te volgen. En alle muziekinstrumenten die moesten eigenlijk de menselijke stem nadoen. Dus nabootsen.
2: Okay.
3: Dat was eigenlijk het belangrijkste.
2: Okay. Ja, want je moet niet vergeten dat die baroktijd eigenlijk begint met de opera. En de mensen wilden nou eens even weten wat daar nou echt gebeurde op het toneel. Vanuit de katholieke kerk wisten ze allemaal niet waar het over ging. Was niet te verstaan. En dan komt er een verhaal op het toneel. En wat zeggen ze dan? Dus een enorme interesse in het verhaal van de mens. Dat was de Renaissance. En die barokmuziek is een reactie op de Renaissance. Waar gaat het nou echt om? Nou ja, vanwege dus het belang van het verhaal te kunnen horen, wordt inderdaad de nadruk gelegd op hoe je dat verhaal laat horen. Hoorbaar, begrijpbaar en met een expressie in die taal, in die woorden. En dan is de barok geboren. Ja, en dan begin je bij Monteverdi, maar dan gaat dit keer het festival niet over. Dan kom je bij de vroege Duitsers, mensen als Weckmann en zo.
1: Ja.
2: En uiteindelijk kom je ook nog bij Swelinck. Die ook naar Almeen bezig is. En ze leggen veel nadruk op de retorica als muziekkunst. Als een vorm van hoe je omgaat met het woord in de muziek. Dat was niet zomaar een la-la-la. Nee, het moest expressief zijn, maar hoorbaar en begrijpelijk. En de muziek moest het woord weer ondersteunen. Dat was heel belangrijk. En dan ben je al haast bij Bach. Maar de voorgangers van Bach, denk vooral aan Pachelbel en Buxtehude, nummer 1, die hadden het al goed geleerd. Want hun groot leermeester was Heinrich Schütz. Die heeft in de Dertigjarige Oorlog een paar keer een aantal maanden doorgebracht in Italië. Heeft als het ware nog les gehad van Monteverdi, ook van Gabrieli. En die heeft toen die Italiaanse operakunst, Monteverdi, meegenomen over de Alpen heen naar Duitsland. Waar ze alleen maar die koralen van Luther hadden. Mooi, maar ja, altijd weer hetzelfde. geen spannend verhaal. En Gardiner noemt dat de bloedtransfusie van de Italiaanse opera in de Lutherse muziek in de tijd van voor Bach nog een beetje.
1: Okay.
2: Dus dat heeft enorm verrijkt. En Bach pakt het op en die gebruikt en mooie muziek en lekkere zingbare melodieën. Maar de tekst is altijd goed te verstaan. Dus articulatie.
1: Dus er zit een soort Italiaanse invloed ook.
2: En hoe? Ja, dus eigenlijk in die muziek van Bach zit heel veel opera verwerkt. Ja. Zoals Martin van Amerongen een keer zei, de mooiste opera ooit gemaakt is de Matthäus Passion. Ja. Maar heel veel mensen zullen dat niet horen, maar het is natuurlijk drama met heel veel emotie. En je hebt het plaatje verkleed partijen niet eens bij nodig. Het zit in die muziek. En dat was ook barok. Het moet in die muziek, moet die tekst sterker expressie krijgen.
3: Maar er klinkt ook veel vroegere muziek op het festival. Het is niet alleen maar barok. Ook een heleboel middeleeuwse muziek en renaissance.
2: Oké, middeleeuws ook.
3: Ja, waaronder. Een van de ensembles die ik optreden met middeleeuwse muziek is Ensemble Sequentia van Benjamin Bagby. En die deed ook in eerdere edities veel met Beowulf. Dat is ook zo'n heel groot soort theateroptreden eigenlijk. Waarin er niet echt gezongen werd, maar meer gedeclareerd. Gedeclameerd. Oké. Okay.
2: Geklikkereerd,
3: maar ja, oké.
2: Okay. Ja, jullie mogen naartoe, maar eerst betalen, hoor.
1: Ja, dan moeten we even duidelijk maken. Irene is jarig vandaag en we hebben een fles spumante Prosecco hebben we op tafel staan. Sommige mensen denken dat dit een gezellig theekransje is soms. Maar we zitten hier al in de Prosecco. En neem nog een slokje, Irene.
2: Ja, echt Italiaanse wijn hebben we erbij, hè? Spumante, oh nee. Er was ook wel heel veel theater, hè? Mm-hmm. Al die passiespelen, ja. Al dat theater.
3: Dus eigenlijk begon het al met Gregoriaans, dus in de 10e eeuw begon het al.
2: Maar dat is natuurlijk wel uitgelicht wordt ook in die sessies, colleges, hè, in het festival,
3: ja,
2: toch?
3: Ook, ja.
2: Hoe heet dat tegenwoordig? Vroeger was dat Fringe Concert en zo. Niet hoe dat nu heet tegenwoordig. Ze hebben daar een naam voor.
3: De zomerschool bedoel je?
2: Zomerschool.
3: Ja, de zomerschool, dat zijn dagelijkse lezingen. En daar kunnen mensen bij zijn.
1: En dat zijn lezingen verzorgd door artiesten?
2: Muzikologen.
3: Ja, muzikologen. Ja, ook schrijvers volgens mij.
1: Hmm. Er zit ook in deze editie van Festival Oude Muziek veel Bach. Wat voor optredens zijn er?
3: Nou, er is best wel veel Bach en ook wat met hem te maken heeft. Zoals een orgelserie door vijf organisten, meestal Nederlanders. Bijna dagelijks gaan zij spelen in de Domkerk en de Nicolaikerk. En dat thema heeft tussen Sweelinck en Bach. Dus er klinkt ook Wekman, Boekstoede, Moffat, maar ook Henry Purcell en De Mak heb ik gelezen. Er wordt een hele leuke serie, elke dag om 8 uur 's avonds. Hmm. Dus 29 augustus en 4 september. En een van de organisten is de domorganist Jan Hagen. En andere organisten zijn ook Leo van Doeselaar, Bernhard Winsemius, Leon Berben en ook een vrouwelijke organiste, Doreen

0: Kijk, als het thema is retorica, muziek verteld, dan moet je natuurlijk denken aan de vocale muziek van Bach met tekst. Maar hij had dus die aanpak van de retorica. Laten we niet vergeten dat hij al op zijn lagere school met zijn 4e, 5e les kreeg in de retorica. Al in Eisenach en zeker daarna in Orthoef. Zo belangrijk was dat vak. Dat neemt hij ook mee in zijn instrumentale muziek. En zeker ook in het orgelwerk. Hij heeft ontzettend veel orgelstukken geschreven, duizenden stukken haast. En hij laat de muziek ook in die orgelstukken spreken. En dat is eigenlijk het thema van het festival. Dus ik vind het heel leuk dat ze dat gedaan hebben. En dan zie je ook dat die orgelmuziek van Bach, die komt niet bij Bach vandaan. Nee, die begint op het Oude Kerksplein in Amsterdam. Bij meneer Swelinck, onze orgelfuis van Amsterdam. De beroemde Swelinck. Die had leerlingen, uiteindelijk meneer Rijken, die Bach enorme invloed hebben. Dus die hele lijn van die oude orgelkunst komt bij Bach als het ware tot een toppunt en ook een beetje een eindpunt wat betreft de barokke orgelkunst.
1: Een oude bekende ook op deze editie is Vogt Luminus.
2: Jawel, een van mijn favorieten. Mm-hmm. Ook uit België, onder leiding van Lionel Meunier. Goeie bas is dat. Ze gaan 2 keer optreden met een Italiaans programma, maar ook met een programma met Schütz, Musicalische Exequien. Een soort begrafenismuziek. Ik heb er een kaartje voor, dus dat lijkt me heel erg mooi.
0: Ja, Schütz heeft niet Bach direct beïnvloed, maar Bach kende Schütz heel goed. En dat stuk, die exequien, die zijn heel belangrijk gewoon voor de barokkunst en vooral de begrafenismuziek van die tijd. Uiteindelijk heeft later ook nog Johannes Brahms zijn musicalische Deutsche Requiem gebaseerd op deze musicalische exequien. En Schütz is de schakelfiguur, de scharnier tussen de Italiaanse opera, Monteverdi vooral, en de Lutherse koralen. En dat komt samen in de muziek van Bach. Waar die koralen als het ware samensmelten met die theatrale opera-achtige aanpak.
1: Waar Bach juist niet mee aan de gang mocht eigenlijk, toch, van zijn broodheren?
0: Ja, niet aan de gang mocht. Het mocht niet de theatraal, niet de Italiaans worden, maar hij deed lekker wel. Zijn muziek, dat heb je heel goed begrepen, het mocht niet te operenhaft zijn. En dat betekent toch te veel Italiaans, te veel met veel uithalen en drama. Bach kon het niet laten, denk maar aan zijn Matthäus-persoon. Daar gebeurt natuurlijk emotioneel heel veel. Hij kon het niet laten. En daarvoor heeft hij wel echt last van gehad dat hij dat gedaan heeft.
1: Wie hebben we nog meer op het festival?
2: De andere artist in residence, want er zijn er 2. Dat is violiste Eva Saladin. En ze gaat samen met Ensemble Odyssee uit Amsterdam een concert geven. En dat heet Een verloren Bach gereconstrueerd. En dat lijkt me wel interessant. Wat gaat zij doen? Een reconstructie door haar gemaakt van een verloren Bach-partituur. Op basis van het Klaversimmelconcert BWV 1052.
0: Oh ja. Dat is niet de eerste reconstructie dan, maar ze heeft er blijkbaar een nieuwe gemaakt.
2: Ja, blijkbaar.
0: Want die hebben wij op ons lijstje staan. Omdat het Klaversimmelconcert oorspronkelijk een vioolconcert was uit Weimar. Ja, dat is onze oude tune.
1: Ja, dat is onze tune, ja.

0: En daarnaast gaat ze ook, of gaan ze, dus met z'n allen, instrumentatie van Bach's Brandenburgsconcerten 2 en 4. Gaan ze daaromheen doen, eigenlijk, spelen.
1: Nou, heel spannend. Benieuwd. Dus allemaal naar het Festival Oude Muziek.
2: Ja, duidelijk.
0: Ja, op 29 augustus om 3:00 in de Geertekerk.
1: Oké.
2: Okay.
0: Okay, er klinkt nog meer Bach.
1: Zoals wat?
0: Zoals uiteraard de café-kantaten. Twee keer per dag wordt die opgevoerd. Elke ochtend om 11:00 in de Paardenkathedraal. En 's middags buiten in de stad Utrecht. Dan gaan ze de hele stad door. Dan gaan ze dat gewoon buiten. Als leuk. Een soort verrassingsconcert gaan ze dat optreden. Dus uitvoeren. Ja, er klinkt nog meer Bach. Door Pierre Antaille. Dit heet Dixit Bach.
2: Ja, dus Bach heeft gesproken in klassieke muziek. Snap je? Daar gaat het om. Dat zijn instrumentale muziek ook spreekt. Dat is waar het bij Bach uitkomt.
1: Ja.
2: Niet alleen met het woord, maar spreekt in de muziek.
1: Ja,
0: ja, in de brochure staat bij dat concert: Pierre Antaille dringt via de toccata, fuga, prelude, suite en het koraal door tot de kern van Bach's expressieve muziektaal. Hmm. Pierre Antaille gaat dus spelen op zondag 4 september om 1:00 in de Lutherse kerk. Ja, ik heb gezien ook een Nederlands ensemble, L'Armonia Sonora van Mieneke van der Velde, gambisten. Mm-hmm. Ze gaan Psalm 130 spelen in verschillende versies, onder andere van Bach, op 3 september. Ja, L'Armonia Sonora doet austere noot over één psalm en dan over 200 jaar muziek. Dus dan hoor je de zettingen van Walter Schütz, Rosemüller en Bach.
2: Ja.
0: Je hebt ook een heel mooi programma.
2: Dat was het lievelingsstuk van Luther. Vandaar dat ze al die componisten dat hebben gebruikt.
1: Net had ik het er even met Govert-Jan over dat dit festival Oude Muziek toonaangevend is in de wereld. Hè?
2: Ja.
1: Hoe zit het met onze Australische vrienden? Denk je dat die dit jaar weer komen?
0: Ik had het gehoopt, maar dat mag nog
1: misschien
0: niet.
1: Misschien moet ik het even uitleggen. Ja. Er is een groepje reizigers uit Australië, de fans. Mm. En die komen elk jaar, tenminste tot voor kort, voor de coronatijd in ieder geval, kwamen ze elk jaar met een stuk of 8 mensen. 8 mensen die dan elk iets van 100 kaartjes hadden of zo.
2: Mm-hmm.
1: Dus die hadden, ja, blijkbaar hebben ze een dik gevulde beurs. Komen ze speciaal voor Festival Oude Muziek naar Utrecht toe.
2: Mm-hmm.
1: Dan zijn ze ongeveer 1,5 week, 2 weken zijn ze hier. Hè? En dan gaan ze elk concert wat ze maar kunnen, daar zijn ze bij.
2: Een soort van F-site van een Festival Oude Muziek.
1: Ja, en ik heb ze 2 keer ontmoet, denk ik.
2: Oh ja, dat heb je ontmoet. Hè?
1: Tijdens het Festival Oude Muziek. Maar dat zal nu wel in verband met corona onmogelijk zijn.
0: Ze mogen nog niet reizen naar Europa.
2: Nee, ze mogen niet reizen.
0: Mag dat niet. Daar zijn ze heel verdrietig over.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dus, maar je hebt wel contact
2: met ze. Dat weet je toevallig.
0: Ja. Ja, ik ben Facebook vrienden met ze.
2: Ja, ik snap het.
0: Ja.
1: Okay. Ja.
2: Mm-hmm.
1: Heb je nog, zijn er nog andere?
0: Ja, tot slot had ik gezien dat op Beijaard wordt ook heel veel Bach gespeeld. Mm-hmm. Dat is Bach. Er wordt ook wel Bach gespeeld. We hadden 2 Beijaardconcerten door Boudewijn Zwart en Bob van der Linden. Boudewijn Zwart gaat Bach en Händel spelen op 3 september en... Ja, Bob van der Linden is een jonge Beyardier die gaat spelen het programma van Georg Philipp naar Karel Philipp.
2: Hmm.
0: En dat is dus muziek van Telemann en van Karel Philipp en Manuel Bach.
2: Leuk.
0: Dus dat lijkt me ook erg bijzonder. En van Karel Philipp en Manuel Bach speelt hij symfonie in G.
2: Hmm.
0: Met de Hemonieklokken in de rol van strijkorkest.
1: En dat doet hij op de Domtoren.
0: Ja, dit is allemaal op de Domtoren.
1: Ik ben even een tijd niet in Utrecht geweest. Die staat nog steeds ingepakt, toch?
0: Ja, nog steeds in de stijgers.
1: Maar dat kan wel. Het carillon kan wel gewoon...
0: Ja, dat klinkt overal doorheen.
1: Dat wist ik
0: overal doorheen.
1: Ja. Govert Jan, beloofd wat?
2: Nou, spannend. Ik ben ook heel benieuwd naar die violenonderzoektocht. Wat dat oplevert. Spannend, ja. Ja. En ja, dat die koffiekantaat wordt gezien als een komische opera. Die wordt uitgestrooid over het Utrechtse. Dat vind ik natuurlijk een geweldig idee.
0: Mm-hmm.
2: Die leent zich daar ook voor. Dat is natuurlijk gewoon een musical is dat.
1: Ja.
2: Over een probleem tussen een vader en een dochter. Dus dat hebben ze heel leuk gekozen. Ja, het is heerlijke muziek ook. Maar het is ook een aansprekend stuk.
1: En ze voeren hem 2 keer per dag op, hè? En dan 4 dagen achter de een, geloof ik, heb ik gezien, dacht ik. 4 keer?
0: Ja, ja. 5 keer.
1: 5 keer.
2: Zelfs. Maar ook in de stad dus. Dat vind ik het leuk.
1: Ja.
2: Ja. We hebben niet al waar. Maar...
0: Ja, het is overal en nergens, lijkt mij.
2: En hoe ze zich verkleden, en zo, ben ik heel benieuwd. En het is wel heel grappig dat Bach zo dus inderdaad zich leent om uitgevoerd te worden.
1: Ja.
2: Had hij zich niet kunnen bedenken, hoor.
1: Irene, dank je wel voor je informatie.
0: Nou, graag gedaan.
3: Op reis met Bach.
1: We hebben vorige keer gehad over Johann Sebastian Bach in zijn tijd in Weimar. En vandaag zijn we aanbeland bij Keuthen. Nou, dan zit die scheiding daar niet echt heel strak
2: nou,
1: in.
2: Nou, hij moet eerst uit de cel komen. Want hoeveel componisten kennen jullie die in de gevangenis hebben gezeten? Irene, zeg het maar.
1: Irene zit nog steeds aan tafel hier. Dus
2: ja, de helft is het gekhuis gekomen. Een andere, een tiende heeft zelfmoord gepleegd.
1: Ja.
2: Maar in de gevangenis, een grote componist? Nee, dat is nieuw.
0: Nou,
2: maar Bach heeft in de gevangenis gezeten. Ja?
0: Ik heb wel een componist. Wie was het ook alweer? Die heeft al zijn ex-vrouw vermoord.
2: Ja, maar heeft geen Gesualdo heeft de minnaar en zijn ex-vrouw vermoord. Maar heeft er geen enkele straf voor gehad. Integendeel, wij luisteren graag naar zijn muziek. En Monteverdi ziet hem als zijn voorbeeld. Nee, je kon gewoon je gang gaan.
1: Maar Bach heeft vastgezeten.
2: Hij heeft vastgezeten in het paleis. Het gele slot volgens mij hebben we dan in Weimar.
1: Bij die oude?
2: Bij die oude, ja, die oude was gek. Die was zo gek als
1: de oude hertog.
2: Ja, oude hertog. En het is gewoon een intrige. Het is gewoon een verhaal voor een film. Dus die twee hertogen, de oude, die dus godsdienst waanzinnig zou ik nu durven zeggen was. En de jonge hertog, zijn neef. Die streden ze om de macht, om wie het te zeggen had in Weimar. Het gele slot tegen het rode slot. Op een dag trouwt dus zijn neef, ja, kijk eens, met de zus van prins Leopold van Anhalt-Köthen uit Köthen. Het is een heel klein plekje, maar het was qua adel best een voorname plek. Er was veel contact met Berlijn. Hij moest ook geld aangeven, hij moest ook meedoen aan het leger van Berlijn. En op dat feest, op dat huwelijk, was er natuurlijk een strijkje geleid door meneer Johann Sebastian Bach. En die prins Leopold was gek op muziek, speelde zelf gamba, mogelijk ook wat klavercimbal. En die dacht, wauw, dat is goede muziek. Dus die gaat een praatje maken met Sebastian. En die zegt, nou, ik heb een leuke baan voor je. Dit ga je verdienen. Ik heb een geweldig orkest van toppers uit Berlijn. Die heb ik allemaal daar weggehaald. En ik heb een mooi huis voor je. En nou... Bach hapt graag toe, zo was hij. Meer geld. En hij wou natuurlijk altijd nog kapelmeester worden. En kapelmeester is het oude woord voor chef. Kapelmeester was de top. En dat was hij nog steeds niet geweest. Dus dat hij lekker kon verdienen in Keuthen, was lekker. Maar dat hij de titel kapelmeester kreeg, dat dreef hem daar naartoe. Bovendien was het orkest in Weimar, daar was de oude Dresen, dirigent, was overleden. En niet Bach kreeg de baan, die zou moeten krijgen, maar zijn zoon. Junior, Dresen junior. Dus Bach werd weer eens in zijn leven gepasseerd. Dat pikte hij niet. En die Bach had net dat orgelconcours gewonnen in Dresden. Dus zijn ego was flink gevuld. Een enorme power op dat ego. Dus hij komt daar en hij gaat gewoon de strijd aan met de hertog. En hij zegt, ik neem ontslag en ik ga naar puntje, Keuthen toe. Ja, dat ga ik jou niet toestaan, jongetje.
1: Dat ging niet door.
2: Nee, ik ga jou in het gevangen gooien. Dus hij werd... wegens obstinaat gedrag staat er in de teksten in ergens een kamer in het slot gedouwd. En de deur ging op slot en er zat waarschijnlijk een bediende voor die over de sleutel ging. Ja, het was niet een kerker met allerlei enge boeien en zo, denk ik. Maar hij mocht er niet uit, hij zat gevangen. En daar heeft hij een tijdje gezeten tot de adel in de buurt zich daarmee ging bemoeien en zei, dit gaan we niet doen. Maar inmiddels was hij al in dienst, dat is heel leuk, detail, van die prins Leopold in Keuthen. Later was dat financieel erg aantrekkelijk voor Bach. Want als hij dan toch vrijgelaten wordt en in Keuthen komt, heeft hij al een paar maanden salaris binnen. Nou, Bach vond niks heerlijker dan veel centen te krijgen.
1: Ja, ja.
2: Maar nu komt de grote vraag, wat heeft hij daar in dat gevangen in Keuthen gedaan? Nou, er zijn allerlei theorieën over. De belangrijkste theorie is dat hij daar als orgelbuurgeluiden heeft gewerkt. Maar anderen denken dat hij... nagedacht heeft daarover. Het ontwerp voor het WTK, het Wohltemperierte Klavier. Wat natuurlijk een doorbraak was, historisch, over hoe je stemt in de muziek. De goede stemming. Dat was een enorm probleem, omdat iedere stad had zijn eigen stemming. En dat was zo vervelend als muzici reisden en zo. Nou, we weten niet zeker wat hij heeft gedaan, maar hij heeft zijn tijd er goed kunnen doorbrengen. Hij had natuurlijk wel een Bijbel. En bedoel, hij zat daar niet op water en brood. Maar hij moest morgens leren van de hertog. Ik zal jou eens even laten voelen dat jij maar een mannetje bent. Maar hij ging nu met vlaggenwimpel, verliet hij, toen hij vrijgelaten werd, verliet hij Weimar en dacht toedeloe. En hij ging naar zijn mooie plek in Keuten. Later heeft hij dat beschreven als zijn heerlijkste periode. Hij had een enorm goed salaris, had een geweldig goed orkest. Hij kreeg ook de goede zangers bij.
1: Vrijheid.
2: Ja, vrijheid voor een deel. Want dan krijg je het probleem dat deze prins Leopold, die dus heel erg van muziek hield, daar ook zijn geld aan uitgaf, die was gereformeerd, calvinistisch. En ja, dan krijg je Calvijn. Calvijn was tegen muziek.
1: Ja.
2: Calvijn heeft orgels laten afbreken. Je mocht alleen maar in de kerk, mocht je psalmen zingen op lange noten. Niks leuke muziek à la Luther. Luther was een muziekman. Hij was een muziekfreak. Hij heeft zelf gecomponeerd. Dus Bach mocht niet meedoen in de kerkdiensten. Geen cantates. Het orgel in het kasteel, in het slot, was vals. En het orgel in de Lutherse kerk in Keuten was ook niet goed. Want Sebastian was gewoon heel loyaal. Die ging zondagochtend niet bij zijn heer in de kerk zitten, bij de gereformeerde dienst. Die ging zondagochtend naar de Lutherse kerk in Keuten. Dus het orgel heeft hij ook niet gespeeld. Dus geen cantates, want dat mocht niet. En geen orgel.
1: Okay.
2: Maar ja, wat doet hij dan? Wat doet een brein dan? Dat heeft toch die energie en die creativiteit in zich. Hij heeft zich helemaal geworpen op de instrumentale muziek. Viool, cello, orkest en ook wel klavercimbel. En dan krijgen we daardoor, door die wonderlijke omstandigheid, dat hij geen cantates kon schrijven. En al zijn energie alleen maar kon richten op muziek voor vooral viool en cello. Die meest wonderbaarlijke stukken voor viool solo. Het cello solo, de beroemde cello suites. Ja, door velen wel gezien als de mooiste muziek van Bach. En laten we niet onderschatten, die vioolsonates en partita's voor viool solo. En dan gaat hij, hij heeft het niet uitgevonden, want Pisandel heeft het al eerder gedaan, stukken voor viool solo. Maar hij, ja, hij overstijgt wel alle grenzen, de muziek die dan daar zijn. En ja, de violisten weten dat ook. Het is de Mount Everest voor de vioolmuziek en de Mount Everest voor de cello muziek. Bach gaat dan met zoveel genialiteit op die solo-instrumenten af. Hij heeft zelf natuurlijk heel veel viool gespeeld, als kind, als jongen al. Hij kende de viool. Mogelijk heeft hij die stuk ook nog zelf gespeeld. En de cello kon hij ook wel spelen, maar het was niet zijn ding. Maar goed, die cello-suites zijn natuurlijk zo ontzettend beroemd geworden en goed. Omdat het zo, die klank van die cello, die ligt zo lekker in het gehoor. Hè? Dat is als mensen aantrekken. Dus, viool wilde wel een beetje, ja, scheverig in de oren klinken. En bovendien heeft Bach het ook heel erg geschreven naar de virtuositeit van die ene violist toe. Hoe ver kan je gaan?
1: Ja.
2: Vandaar dat het voor de violist altijd een uitdaging is om die sonates en partitas op te nemen. Als dit kan ik, dit is mijn kunnen.
1: Ja.
2: En dat hebben we te danken aan die toevallige situatie in Keuten. Wat zo'n klein plaatsje was, eigenlijk alleen beheerst door het slot van de prins Leopold, dat het Koeienkeuten werd genoemd. Dus het was gewoon in de prairie, zou men nu zeggen.
1: Ja.
2: En Bach had het daar heerlijk. Hij had eigenlijk een baas die alleen maar blij was met wat hij allemaal kon. Maar hij zat er heel erg geïsoleerd. Het was gewoon een dorp in de prairie.
1: En hij was dus eigenlijk in Keuten nog steeds bezig met de instrumentale muziek.
2: Voornamelijk.
1: Wat hij begon is in zijn gevangenschap.
2: Hij was in Weimar al heel erg begonnen met instrumentale muziek.
1: Okay.
2: En Weimar is de belangrijkste winst dat hij muziek voor Vivaldi kreeg. Van de zoon van de neef, want die studeerde in Utrecht. Die ging lekker uit in Amsterdam.
1: Ja.
2: En in Amsterdam werd de muziek van Europa gedrukt. Dus die kwam aan met een stapeltje Vivaldi. En dat bracht hij aan meneer Bach, van wie hij ook les kreeg. En Bach, stel ik me daarvoor, dat is ook een fantasie, rende met dat sapje muziek naar boven naar het orgel toe en ging het meteen spelen.
1: Het is op een orgel. Eigenlijk wonderbaarlijk dat Bach nooit het idee heeft gehad van ik ga eens naar Amsterdam toe. Daar was natuurlijk alles.
2: Nou, alles, ja.
1: Nou ja, alles. Daar was de laatste muziek voorhanden.
2: Ja, maar goed, die kreeg hij opnieuw. Dat wist hij misschien niet eens. Hij kreeg het zo gewoon aangereikt. Ja, en als hij dan die muziek heeft, dan als je ziet wat hij daarmee doet, hoe hij dat bewerkt voor orgel en laat ook nog voor klaversymbool, dan zuigt hij dat helemaal op, die Vivaldi, in zijn aanpak. En zijn muziek wordt daarna ook Italiaans. Neem nou die drie beroemde vioolconcerten. De eerste twee voor solo viool en de laatste voor dubbel viool. Dat zijn toch voor de meeste mensen de meest geliefde concerten. Die komen uit die periode.
1: Hij heeft toch best wel lang in Keuten gezeten, zo te zien.
2: Relatief lang, ja.
1: Zes jaar?
2: Ja, dat is in zijn badenjacht is dat best lang, ja. Maar goed, hij heeft uiteindelijk ruim 17 jaar in Leipzig gezeten. Ja. Dat we wel wezen, ja. En waarom is hij uiteindelijk uit Keuten weggegaan? Omdat het natuurlijk toch een gat was. En hij wou dat zijn zoons konden studeren. En, dat is een hypothese van mij, hij wou toch eigenlijk wel graag weer kerkmuziek maken. Ja, cantaten schrijven, passionen schrijven. En dat kon allemaal niet in Keuten. Dat noemde hij in Mühlhausen al. Mijn endzweck, mijn einddoel, is religieuze muziek ter ere van God.
1: Ja.
2: En er wordt vaak gezegd dat Bach, ja, dat was toch zijn oudste instrument, was het orgel. Nou, eigenlijk was dat oudste instrument viool, want dat heeft hij van zijn vader geleerd. Maar ik zeg altijd, zijn alleroudste instrument was zijn eigen sopraan. Dus hij is begonnen als zangertje.
1: Ja.
2: Gewoon met zijn moeder mee de kerk in, iedere dienst. En hij zong al die koralen van, doe toch mee, deze ook op school. Dus zijn oudste oerinstrument is zijn eigen stem. Eerst sopraan, en als hij dan een baard in de keel krijgt, wordt hij bas. En ook al die basaria's kon hij dus ook zingen. Dat is niet echt gedaan, denk ik. Want hij liet een ander dat doen. Maar de menselijke stem is voor Bach wel het uitgangspunt. En ook juist in de instrumentale muziek, neem maar die cello suites, vind ik dat je die zangerigheid ook hoort.

0: Ja, dus als je het hebt over Bach's vocale muziek, dan gaat het vooral om religieuze muziek. Er kwam een keer een hele goede bas langs. En dan schrijft Bach inderdaad een cantate voor Bas Solo. Dat is een wereldlijke cantate. Amore Traditore. De liefde is één, zit vol verraad, weet je wel. Zo'n Italiaanse opera over verraad en die liefdespel.
1: Voglio provar se posso sanar l'anima mia dalla piaga fatale e viver si può senza il tuo strato.

0: Maar het is niet echt zijn ding. En in al die religieuze muziek komt er constant die tekst, hè, gevuld met retorica, langs. Dus ja, die 300 cantates die hij geschreven heeft en die 3-4 passionen, daar speelt dus die vocale muziek een grote rol. Maar in Goethe, dat is het interessante, heeft hij dus al die geniale energie, ja, samengebracht, gefocust op die puur instrumentale muziek, viool, cello, orkest. Uitmondend in de Mannheimsconcerten, waarvan men nu zegt dat ze al in Weimar geschreven zijn. Ik weet het niet, maar ze klinken heel erg naar Italië, Frankrijk. En ja, die feestelijkheid van dat Hof aan Keuten. Want ja, ik ben er geweest, je kan er naartoe. De grote zaal in Keuten, in dat slot, dat is gewoon een klein Versailles. Allemaal spiegels, hè. De spiegelzaal van Versailles, van het slot van Lodewijk XIV, heeft die prins Leopold gewoon nagebouwd in het klein. Een mini Versailles noem ik het altijd.
1: In de grote Bagatelas staan prachtige plaatjes daarvan.
0: Ja.
1: Ook zo'n hele platte grond van de tuinen eromheen en zo.
0: Ja, ja, het was eigenlijk, Keuten was eigenlijk alleen maar het kasteel. Ja.
1: Ja. Ja, een soort Versailles, ja.
0: Ja, zeker.
1: En er werd Frans gesproken.
0: Er werd Frans gesproken. Bach kon dat ook. Ik kon ook
1: vloeiend. Dat vroeg me af.
0: Want ja, dat had hij geleerd op de Rita-academie in Lüneburg. Daar zat hij dus met die adellijke jongens. Die deden andere opleiding voor een deel dan hij. Die gingen ook etiketten leren en schermen.
1: Dat was natuurlijk ook, als je Frans sprak, naast je gewoon je moederstaal, Duits, dan wordt de wereld drie keer groter.
0: Toen zeker. En het was ook de taal van de adel. Was ook bij ons in Nederland heel lang, was dat de taal van de adel. Tot diep in 1900. En hij leerde ook met die adel omgaan. En zijn Frans was zo belangrijk dat hij zijn 6 Mannheimse concerten ook aanbiedt aan de markgraaf van Brandenburg als concert au plusieurs instruments. Een concert met verschillende instrumenten. En dat is het interessante.
1: Dat is zijn tekst geweest.
0: Zijn, die staat op het titelblad. Dat hebben we ergens. Ja, au plusieurs instruments.
1: Ja, ik heb het hier. Ja.
0: En dus helemaal in het Frans. Niks
1: voor
0: staat,
1: de liefhebbers.
0: Niet eens Italiaans.
1: Bladzijde 83 van jouw grote Bach-atlas.
0: En eigenlijk, als je dan aan die cellosuite denkt, dat zijn partitas, series van allemaal met Franse dansen. De dans kwam samen met de architectuur in Leipzig en Dresden binnen. Ze hadden ook dansmeesters uit Frankrijk ingehuurd om dansen te leren. Dus de adel in Dresden, en ook in Leipzig, vooral Dresden, die wou de zonnekoning nadoen. En de zonnekoning die begon iedere voorstelling waarin voorkwam met dat hij dansend de zaal inkwam.
1: Hoe zit dat dan in Duitsland? Want Luther die was daar natuurlijk, die was voor het volk, hè? Dat was voor de persoon en niet voor
0: de adel.
1: De adel.
0: Nee.
1: Ik begrijp dan niet hoe dat dan samenvalt.
0: Een kleine correctie. De adel heeft hem uiteindelijk in de zadel geholpen. Want de adel dacht, als die papen eruit gaan, die Roomse, met al die kloosters, met al dat land, als we die eruit gooien, kassa. Dan heb ik heel veel land erbij. Dus die gingen Luther steunen vanwege al dat land wat ze dan kregen. Toen kwam ze goed uit. En voor Luther was de boerenoorlog een enorm probleem. Aan wiens kant stond hij nou? Kant van de boeren of kant van de adel? Nou, dat was lastig voor hem. Dus Luther heeft de adel niet afgeschaft. En hij zei ook

0: eigenlijk, je moet de autoriteiten niet bekritiseren. Want wie deed dat wel? Calvijn. Dus de Nederlandse Republiek is ontstaan niet door Luther, maar door Calvijn. Want Calvijn zei, als de overheid zich slecht gedraagt, mag je doen wat je wil. Ze zijn eigenlijk van de duivel.
1: Precies.
0: En daarom zijn wij de Spanjaarden de papen gaan aanpakken.
1: Maar dat bedoel ik dus ook met wat er in Frankrijk gebeurde. Dat was natuurlijk niet in een jaartje gebeurd. Dat was het gepeupel werd onderdrukt door die adel.
0: En zeker ook door die Lodewijk XIV.
1: En dat gebeurde dus eigenlijk in Duitsland ook. Je had de rijke adel en de arme plebs eigenlijk.
0: Ja, maar toch? Maar in Duitsland nooit een echte revolutie geweest. Dat is allemaal veel later. Nee. Denk maar, 1848 was eigenlijk het eerste moment dat er wat gebeurde.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk is het socialisme gekomen in Duitsland. En dan krijg je natuurlijk de tijd van de oorlogen. Ja. Daar heeft het veel later een andere plaats gevonden dan in Frankrijk.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat ook het hele regime van Lodewijk XIV... Ja, dat was natuurlijk... Het volk moest dat allemaal maar betalen wat die jongen uithaalde. Dus die werden zijn zo geknecht. Dus ja, daar is dat eerder ontstaan dan in Duitsland. Duitsland kwam echt lang achterna. En bovendien zei Luther dus, ja, je mag je niet... tegen de adel verzetten. Dat is een godsgegeven situatie. En Calvijn zei, als die adel of die autoriteiten zich misdragen, dan mag je ze aanpakken. En dat was voor Nederland nodig om die Spanjaarden eruit te gooien. Dat is leven Calvijn en niet via Luther. Nou, Luther, ze werden in Nederland met een scheef oog aangekeken.
1: Ja.
0: Ja, ze hadden wel geld. In Amsterdam hadden ze heel wat bezit ook. Vandaar een paar, twee Lutherse kerken in Amsterdam. Maar je was een beetje verdacht als je Luthers was. Dan was je niet echt tegen de Spanjaarden. Grappig, hè?
1: Ja. Ik heb dat me nooit zo afgevraagd.
0: Ja. De Lutherse kerk is in Nederland ook nooit zo groot geworden. Er zijn naast in alle steden wel Lutherse kerken.
1: Dus als we het nu over de muziek van Bach hebben... Ja. En misschien ook de generaties daarna... Mm-hmm. Dan hebben we dat niet echt aan de Calvinisten te denken.
0: Helemaal niet. Nee, Calvijn was echt tegen muziek.
1: Ja.
0: Anti-muziek. Daar hebben wij in Nederland natuurlijk heel veel last van gehad ook.
1: Ja.
0: Niet alleen Bach heeft er last van gehad in Keuten. Maar want de pietisten, die je net noemde, die waren ook weer tegen muziek. Het mocht niet leuk zijn in de kerk.
1: Precies. Ja.
0: En waarschijnlijk is de Bach-doorbraak in Nederland pas begonnen toen die grote koren, dat noemden wij dan de gemengde koren, die maar passionen gingen zingen. Toen stapten de Calvinisten, gereformeerden, die toch wat moeite hadden met muziek en kunst, daaroverheen, want dat was zo heerlijk om dat te doen. En dat was het blijkbaar nodig, die grote passionen, de Matthäus en Johannes passion, om die tegenstelling tussen zeg maar de gewone hervormde en de gereformeerde te overbruggen. Nederland heeft ook een eigen geschiedenis, met al die kerkscheuringen, dat is heel veel apart. Maar kunst is nooit zo door de Calvinisten naar voren geschoven als belangrijk, als noodzakelijk.
1: Kun je zeggen dat we ten opzichte van andere landen om ons heen, als Calvinistisch land, ook een hiaat hebben zitten in dat hele vocale muziek? Als ik even heel snel denk aan Italië met allerlei vocale muziek. En we zitten natuurlijk in de Nederlandse middeleeuwen. Heb je veel muziek uit, maar echt in die tijd van Calvijn. Volgens mij geen enkele...
0: Nee, maar redelijk snel krijgen we al die koren. En dan krijg je in Nederland een hele grote koortraditie. Net als in Engeland heb je ook een grote koortraditie. En uit die koortraditie komen net als met al die schaatsers en zo... en zeilers in Nederland... uit die jonge garden die dat vroeg leren... komen dan goede mensen voort.
1: Ja.
0: Maar we hebben geen operatraditie. De opera is in Nederland nooit goed geland. De Italiaanse opera. Ja. Dat we in Amsterdam wat en zo, maar... ja. Ik bedoel, ik heb het niet over de geweldige programmering van het muziektheater, want dat is een van de beste plekken van de wereld. Maar Nederland is niet een operaland geworden als Italië, waar de mensen al die operastukken ook uit hun hoofd kennen en meezingen.
1: Ja.
0: Nee, maar we hebben die grote koortraditie. En dat is natuurlijk, als je dat van jongs af aan meekrijgt, ook van je moeder of zo, ja, is dat een enorme manier om dat brein met muziek te laten opgroeien.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, er staat een stuk in jouw atlas over snoepreisjes.
0: Ja.
1: Niet
0: van Bach dus, hè?
1: Nee.
0: Nee. Bach heeft natuurlijk nooit snoepreisjes gemaakt. Hij moest gewoon in dienst van zijn heer, prins Leopold, moest hij mee naar het snoepreisje naar Karlsbad. Dat was toen een van de belangrijke kuuroorden. Eigenlijk was dat de enige buitenlandse reis van Bach. Het is Tsjechië met enorme Duitse invloed. En hij was gewoon in dienst. Zoals je tegenwoordig ga je met je prachtige jacht, motorjacht, zeiljacht of je Ferrari naar een mooie plek waar de rijken komen. Of je gaat vroeger naar Domburg of zo, weet je wel. Dan neem je wat mee. Maar nu nam dus in die tijd een rijke edelman nam zijn orkestje mee te showen.
1: Gigantische optocht natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Herverhuizing.
0: Oh joh, dat waren stoeten. Je weet hoe lang die waren. Ja, geld wat natuurlijk allemaal door de arme boeren werd opgebracht. Hè? Ja. Ja. Ja, dat moeten we niet vergeten. Dat de belastingen en alles inleveren bij de prins. Ja, ja. Dat kostte wat. En dan kwam zo'n edelman, die kwam dan echt opscheppen met zijn orkestje, hoe goed dat was. Want s'avonds moest natuurlijk die rijk ook nog bezig gehouden worden. Overdag liepen ze dan met bekertjes bronwater rond en kregen ze modderbaden en massages. Maar s'avonds zat ze zich natuurlijk gewoon enorm te vervelen. Al die leeghoofden, zal ik maar even zeggen. Maar dan was er dus een concert. En dan gingen ze dus allemaal hun strijkjes laten horen. Nou, en die Leopold was ook heel trots op zijn orkest, wat hij helemaal betaalde, met nummer one als leider en klavicinist, meneer Sebastian Bach. Hij moest mee. Dat was al zijn snoepreisje. En dan is het wonderlijke dat hij daar dan is. Stel je even voor, geen app, nee, zijn telefoon, nee, zijn telegram nog. We zeiden 1720. Dan in Keuten, dan sterft zijn vrouw totaal onverwachts als hij vertrekt met het gezelschap van zijn heer, zijn prins Leopold, naar Karlsbad. Karlovivari heet het volgens mij nu. Die kan er naartoe. Je hebt Marienbad en Karlsbad. En zij is kerngezond als hij weggaat. Hij komt dan, iets van 2 weken komt hij terug. En dan beschrijft zijn zoon dat, onheilspellend mooie tekst is dat, dat zijn vader in een stil en koud huis komt en dan ineens hoort, hij weet van niks, dat zijn vrouw, zijn geliefde Maria Barbara, waarvoor hij de mooie baan in Lübeck had gelaten, want hij hield van haar. Anders had hij die baan kunnen krijgen als hij met de dochter van Buxtehude willen trouwen. Hij hield heel veel van haar. En dan is ze niet alleen overleden, maar al begraven. Dat is natuurlijk ontstellende tekst. Een leven van een man die op zijn 10e beide ouders verliest en ook nog broers en zusters had verloren. En dan, van zijn kinderen uiteindelijk 12 heeft moeten begraven in de loop van zijn leven. En dan is zij, de geliefde vrouw, overleden. En dan begint er in Keuten na deze slag van het lot toch een ander soort leven voor hem.

0: Ja, want dan krijgen we de belangrijke kwestie of die chaconne, het laatste stuk van die partita in D klein, chaconne voor viool solo, of dat te maken heeft met de dood van zijn geliefde Maria Barbara. Hebben die in die tijd ook geschreven de fantasie en fuga in D klein? Ik geloof 5-4-2 uit mijn hoofd. Ik ben niet zo goed meer in getallen tegenwoordig. Waar je toch, als je naar de akkoorden alleen maar luistert in dat stuk, denk je, nou, Messiaen is hier niks bij. Maar we zijn nog in 1720. En die chaconne, die is onderzocht door zekere Helga Teune in haar boek Chaconna Tombeau oder Tanz. En die heeft gevonden dat in die chaconne allerlei Lutherse rouwkoralen zijn verwerkt. Ja, dat is natuurlijk heel knap werk. Pluim daarvoor. Ja, waar komen die rouwkoralen ineens vandaan in Keuten, waar hij niks met de kerk deed? Ja, volgens mij is dat toch wel een manier van rouwen van Bach geweest. En die chaconne is natuurlijk een wonderbaarlijk stuk. Hè? Dus Maarten Hart noemt dat het meest wonderbaarlijke stuk in de hele klassieke muziek. Brahms vond het zo mooi dat hij zei, als ik dat had kunnen schrijven, dan was ik liever dood gegaan. Ging het ook bewerken voor de piano, voor de linkerhand, hallo. Want dat kon je toch niet alleen op een viool doen. Dat vonden ze ondenkbaar, hè, die tijd. Ze snapte er niks van. Ze dachten eigenlijk dat hij gek was, die Bach. En Schumann is het gaan bewerken met piano erbij, viool en piano, weet je wel. Ja, maar goed, in die chaconne zou dus een rouwverwerking over de dood van zijn vrouw kunnen zitten. Maar pas op, het zijn hypotheses. Want meestal merk je in Bachs muziek niet wat er in zijn leven speelt. Maar goed, dat die koralen erin zitten, dat is wel tamelijk hard bewezen. En als je die fantasie voor orgel hoort, nou, dat gaat door merg en been, die akkoorden. Ja, als je dat hoort, ik heb het laatst gehoord door Jan Jansen, de vader van, jongen, dan weet je niet wat je meemaakt. Echt moderne muziek. Blijf hypotheses. Uiteindelijk, zeg ik dan, wordt hij onrustig daar in Keuten. Hij wil weg volgens mij. Want hij gaat solliciteren, terwijl hij later zegt dat er zo'n geweldige baan was, in Hamburg.
1: Hij zijn leven is in duigen gevallen eigenlijk. Op dat
0: nou
1: moment,
0: ja, in duigen gevallen? Niet, maar hij heeft nu een klap gehad. Ja, ja. Toen je bent al gevoelig gemaakt door dat vroege overlijden. Je bent wees. Uiteindelijk kom je goed aan. En dan ineens gaat je geliefde dood. Op zo'n rot manier. Hè? Dat zei Luther ook. Je moet zo met de dood omgaan dat je er niet door verrast wordt. Nou ja, je wordt toch verrast als je je huis binnenkomt. Het is koud en stil. Waar is ze? Mama? Mama is al lang begraven. Hij wist van niks. Ik kan me voorstellen, maar dat vul ik even in als fantasie, dat het een haunted house is geworden. Dit huis wil ik uit. Hier is overleden. Hier ja, is mij heeft het lot mij een slag toegebracht. Hij wordt dus onrustig, gaat solliciteren in Hamburg, waar hij onder andere die Preludium Fuga in G-bol speelt. Voor, dan heb je hem, Reinken. Weten we niet zeker, maar we nemen dat aan. En dan gaat het verhaal weer door. Het is natuurlijk toch wel een film waard. Ze willen hem allemaal hebben in Hamburg. En Hamburg is dan zo'n beetje na Londen de rijkste stad van Europa. Hè? Een havenstad en enorm veel muzici, prachtige orgels. Topplekken om naar als muzikus te werken. En ze willen hem hebben en hij wil het ook graag gaan doen. Hij wil bij weg uit Keuten. Maar dan blijkt dat degene die solliciteren naar die baan, die moeten ja, smeergeld aanbieden aan de kerk. En Bach heeft daar geen zin in. Hij doet het niet. Niet omdat hij krenterig is, was hij wel hoor, maar omdat hij daar gewoon geen zin in heeft. En later zal de dominee daar, dominee Matti, zal in de kerk nog preken. Als er een engel uit de hemel zou komen en die zou hier muzikus in Hamburg willen worden en ze heeft geen zak geld bij zich, die engel, nou, dan krijgt ze de baan niet.
1: Ja.
0: Zo erg vonden ze dat. En Bach blijft dus in Keuten. Tot na een paar jaar die post in Leipzig vrijkomt. En dan, ja, het is natuurlijk een topplek. Hij hoort wel dat er veel gedonder is met die baan. Telemann heeft daar al gezeten. En, nou, het is een lastige. Het is wel een topplek in Duitsland. Heel erg goed. Maar er is veel gedonder mee, want je moet ook nog lesgeven in het Latijn, aan vervelende jongetjes en zo. Maar hij wil uit dat koeienkeuten weg, want hij wil dat zijn zoons Willem Friedemann en Karl-Philipp Emanuel kunnen studeren. Geen trauma, maar wel enorme frustratie in zijn leven was dat hij geen academicus was. Kon hij niet betalen, want zijn ouders waren dood, er was geen geld meer. Als hij zijn gymnasium afmaakt, is er geen geld om te studeren. En je moet gewoon gaan werken, organist worden ergens.
1: Ja.
0: Terwijl dus Telemann en Händel academicus waren. En hij dan in Leipzig terechtkomt, universiteitsstad, van groot belang, wordt hij altijd een beetje gewantrouwd of niet serieus genomen. Want hij is geen echte academicus. Hij kan vloeiend Latijn, Bach, dat is ook nog geëxamineerd. Hij kan ook die Latijnse les geven, maar hij telt niet echt mee. En dat heeft hij vreselijk gevonden, dat heeft hij echt onder geleden. En dus zijn zoons moeten kunnen studeren. En dat kan als je naar Leipzig gaat. Ze konden niet even sporen van Keuten naar Leipzig, hè? Daar, of een andere universiteitsstad. Dat ging toen niet. Dus je moest daar ook in de buurt wonen. En dan kiest hij uiteindelijk voor om naar Leipzig te gaan. En hij vindt het ook prima om daar cantates te schrijven. Want ik denk toch wel zelf, daar is discussie over, dat hij dat miste. Want hij had dat zelf benoemd als zijn endzweck. Zijn belangrijkste doel in mijn leven is muziek maken ter ere van God. En het wonderlijke is dat Mozart later in een brief het woord endzweck gebruikt voor de dood. Mijn endzweck is mijn dood. Hé, hey, dat heeft met elkaar te maken. Mijn bestemming, mijn destiny, zou de Engelsen zeggen. Hè? Dus ja, dat hij eenmaal in Leipzig ongeveer 1 cantate per week schrijft, 60 nieuwe per jaar zo'n beetje, dat is toch wel een ding waarvan je kunt zeggen dat is bijzonder. Van een kwaliteit die je niet wil weten. Muzikologen hebben heel lang geprobeerd om zijn hele geloofskant, zijn religieuskant, weg te moffelen. Ach, die Bach die werkte toevallig daar in de kerk in Leipzig. En dan moest hij wel toch wel wat religieuze muziek leveren, waar hij hield eigenlijk veel meer van. Instrumentale muziek, viool, cello, concerten. Nou, als je kijkt wat hij daar verricht, die Bach, met eerste cantates. Uiteindelijk heeft hij er 300 geschreven en dan met die passionen. Dan denk ik, nou, zijn hart ging hem wel uit. Maar de instrumentale muziek neemt hij helemaal mee. En die passionen spelen natuurlijk de viool en de gamba een enorme rol. Hè? Hij integreert dat weer. Dus dat Keuten, de instrumentale muziek, viool, cello, gamba, neemt hij helemaal mee in zijn cantates en in zijn passionen.
1: Ja.
0: Daarom zijn ze zo boeiend. Want in zijn eerste cantate speelt dat orkest gewoon geen rol eigenlijk. Die doen een beetje mee. Hè? Colla Parta heet dat, om wat te begeleiden. Maar in zijn passionen, cantates, ja, ik zeg altijd, je krijgt vaak een gratis vioolconcertje bij.
1: Nou, als ik in het verte kijk, zie ik Leipzig al liggen.
0: Hmm.
1: Daar gaan we de volgende keer
0: Leipzig.
1: Ongetwijfeld over verder.
0: Zeker.
1: Dank je wel voor je verhaal weer.
0: Ja.
1: En toch weer dat hele mooie boek van je.
0: Dank je.
1: De grote Bach-atlas.
0: Ja.
1: Niet te verwarren met de grote Bad-atlas.
0: Bad-atlas, ja. Die moet ook nog komen. Ja. Nou, maar als je in bad bent of onder de douche, zing Bach, zou ik zeggen.
1: Zing Bach.
0: Ja, ja.
1: Dank je wel.
2: Dit was Bach & Co. met Hans Meerman en Govert-Jan Bach. Beluistert u deze aflevering als podcast? Geen Dag Zonder Bach is een dagelijks radioprogramma op de Concertzender over de muziek van Johann Sebastian Bach, familie en tijdgenoten. Elke werkdag te beluisteren van 1 tot 2 uur en te ontvangen via de kabel en via de radiostream op onze website concertzender.nl of in de Concertzender-app. Geen Dag Zonder Bach en alle andere mooie muziekprogramma's van de Concertzender zijn met alle gegevens over de muziekstukken gratis via onze site na te luisteren. Tot de volgende Bach & Co.

0: Muziekmakers der Nederlanden. Een podcast van Aad van Nieuwkerk.
1: In deze aflevering blokfluitist, barokhoboïst, docent, improvisator en componist Robert de Bree. Robert geeft les in historische improvisatie, onder meer aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, maar ook op tal van andere plaatsen over de hele wereld. Hij speelde geïmproviseerde muziek onder veel anderen op het Leipziger Improvisationsfestival für Alte Musik en deed en doet onderzoek naar het zogeheten partimento voor monofone instrumenten, zeg maar componeren op basis van een gegeven. Verder is Robert medeoprichter van het Scroll Ensemble dat volledig geïmproviseerde concerten geeft. Een paar voorbeelden daarvan horen we zometeen als onderdeel van dit gesprek met Robert de Bree. Hey Robert, jij hebt op je website een foto staan van een boom. Als ja. Ik het goed heb opgezocht, is dat een banyanboom, een Indiaanse vijg. Maar de foto is heel mooi omdat je al die takken ziet en heel veel luchtwortels. Dus het is één boom, maar het lijkt wel een compleet bos.
2: Ja.
1: En dat is denk ik toch wel een heel mooi beeld voor jouw liefde voor muziekinstrumenten.
2: Ja, zeker.
1: Jij bent echt in de polyfone blaasinstrumenten.
2: Dat is een van die takken, ja.
1: Ja. Ja. Hoe ben je daar zo in geïnteresseerd geraakt?
2: Nou ja, mijn zusje is een hele goede pianiste. Mm. En die zat altijd heel lekker te spelen. Toen ik opgroeide, zeg maar. En dat wilde ik eigenlijk ook. Maar goed, ik had al blokfluit en klarinetles. Dus ik mocht niet ook nog de piano erbij doen. Dus ik ging het wel altijd een beetje proberen voor mezelf. Maar ja, echt goed geleerd heb ik dat nooit. Maar daarom vond ik het wel altijd heel interessant in vergelijking met de blokfluit, klarinet of later de hobo, dat je dus inderdaad eigenlijk altijd maar gewoon die ene noot hebt. En dat vond ik heel jammer. En toen, in de moderne muziek heb ik dat wel een beetje gevonden. Hè. Soms heb je eventjes dat je twee fluiten tegelijkertijd speelt als een soort gimmick. Toen wilde ik dat een beetje ontwikkelen. Kan je dat niet polyfoner maken? En toen, ik weet niet precies hoe, maar ik ben dat gaan opzoeken van, zijn er misschien in de volksmuziek had ik ooit iets gehoord van iemand die twee fluiten speelde. En toen bleek inderdaad dat er eigenlijk over de hele wereld allemaal instrumenten zijn die polyfone blaasinstrumenten zijn. Hmm. En nou ja, eigenlijk juist niet bijna in de westerse muziek, of in ieder geval niet in de westerse klassieke muziek. En dat vond ik ook heel interessant, omdat ik juist ook in die tijd muziekgeschiedenis lessen had. En een van de distinctieve onderdelen van de westerse muziek was dat polyfoon was en die andere muzieken allemaal niet. Dus ik vond het een heel intrigerend idee dat je dus juist bij de blaasinstrumenten dat plotseling wel hebt. Je hebt allerlei mondorgeltjes in Zuidoost-Azië waar je allerlei akkoorden en eigenlijk ook verschillende stemmen op kunt laten horen tegelijkertijd. En je hebt de Launedas uit Sicilië. En je hebt eigenlijk over de hele wereld allemaal instrumenten die dat doen. En dus dat ben ik een beetje gaan bekijken. Ja. En daar wat instrumenten van vinden.
1: Ja. Speel je er dan ook zelf op, als je althans aan zo'n instrument kunt komen?
2: Ja, sommige wel, als het lukt en als ze bruikbaar zijn. Zoals de Sheng bijvoorbeeld. Mm-hmm. Want natuurlijk op een bepaalde manier Nederland nu wat gangbaarder is met Atlas Ensemble en zo. Mm-hmm. Holland Barok heeft ook een programma gedaan natuurlijk. Dus daar heb ik er eentje van en die gebruik ik ook wel. En ik heb ook uit Mexico een kleien fluit. Dus dat soort instrumenten wel. Maar dan bijvoorbeeld zo'n Launedas of in Thailand heb je ook een heel mooi, ook een soort Sheng-achtig instrument. Maar dan zijn al die pijpen, steek een meter, twee meter uit. Ja, het is een soort bezemsteel. Ja, maar dan heb je zeg maar 8 stokjes.
1: Ja.
2: En die kun je dan zo spelen. Die heb ik al een tijdje gespeeld, maar ik had van Marktplaats, koop ik ze meestal. En op een gegeven moment, dat is dan niet de goede kwaliteit, dus dat is een stukje bamboe in mijn, want je moet in- en uitblazen, dus een beetje zo in mijn keel. Dus daar was ik een beetje bang voor geworden. Maar volgens mij, als je het gewoon goed instrument koopt, dan kan dat zeker. En dat zijn eigenlijk best wel obvious instrumenten, zeg maar, best wel vanzelfsprekend hoe je ze speelt. Ja, je zet je vingers neer en dan krijg je bepaalde tonen. Dat kun je natuurlijk gewoon leren en in- en uitblazen. Nou, en dan, dat is op zich niet zo ingewikkeld. En dan is het gewoon heel interessant hoe bepaalde culturen dat gegeven gebruiken. Het feit dat je dus verschillende noten tegelijkertijd kunt blazen.
1: Ja, en het is ook, ik zou maar zeggen, polyfonen dan een instrument met boudontonen en waar je dan één melodie overheen speelt.
2: Precies. Nou, is ook in Ierland soms zo dat ze twee melodie-instrumenten hebben, bijvoorbeeld. Hè? Als je praat over boudontonen, dan heb je het meestal ook over een soort dubbelfluit, maar ook vooral de doedelzakken. En die zijn inderdaad meestal boudontonen met een melodie. Maar in Ierland heb je dus ook wel dat je die boudontoon een beetje kunt bewegen, zeg maar. Okay. Dus dat is ook wel interessant.
1: Al spelend ook.
2: Ja, precies. Ja, ja, ja. Oh, ja, okay. Dat je daar eigenlijk ook kleppen voor hebt. En dat probeer ik dan te verwerken ook in mijn eigen composities. Mm. Eigenlijk voor blokfluiten. En dat, nou ja, goed, dat is, voer het wel eens uit, maar ik heb het nooit opgenomen.
1: Nee.
2: Omdat dat nog echt in ontwikkeling is. Ja. Maar dat is
1: Maar je hebt op je website heb je een heleboel voorbeelden staan al met uitleggen en filmpjes soms erbij enzovoorts.
2: Ja, precies.
1: Hey, beschouw je de blokfluit als je voornaamste instrument of de blokfluit en de hobo samen? Dat dit, zoals je zegt, meer een soort onderzoek is wat je doet?
2: Ja, is heel lastig om te zeggen. Omdat ik ook eigenlijk, bijvoorbeeld met die piano, die is ook wel echt een grote liefde voor mij. Ondanks dat ik het op een bepaalde manier niet kan spelen. Maar tenminste, ik heb nooit les gehad en ik heb helemaal geen techniek. Ik heb er altijd op geïmproviseerd. Dus bepaalde dingen kan ik wel op een piano. En dus eigenlijk, als ik niks hoef te doen en ik loop een kamer binnen en er staat een piano en staat een blokfluit en een hobo, dan ga ik eerst naar de piano.
1: Oké.
2: En dus heb ik voor mezelf een beetje bedacht dat ik muzikant ben en dan het instrument wat voor dat wat ik wil doen het handigst is, dat is dan op dat moment mijn favoriete instrument of dat is het instrument dat ik dan bespeel. Op wat voor niveau dan ook. En dan probeer ik dan ook een beetje niet over na te denken. En als dat inderdaad de blokfluit is, wat natuurlijk in veel situaties zo is, omdat ik dat op een bepaalde manier het beste kan, of de hobo in orkestsituaties en zo, dan is dat mijn instrument op dat moment. Ja. Maar als ik een theatervoorstelling begeleid of zo, dat heb ik ook wel eens gedaan, of een improvisatievoorstelling, dan is een piano gewoon veel fijner. En dus inderdaad soms met een sheng of een vioolharp, die ik ook op Marktplaats heb gevonden, waarbij je aan de ene kant een soort harpakkoorden hebt en aan de andere kant allemaal open snaren die je met een strijkstok kunt spelen. Oh, dat kun je dan tegelijkertijd als een soort zither spelen, maar dus met een soort harp- en vioolkant. Dat speel ik bijvoorbeeld voor kleine shows die ik dan doe op het kinderdagverblijven. Nou, dat werkt geweldig, omdat je die klank hebt van de harp. Dat vindt iedereen al meteen magisch.
1: Ja.
2: En dan kun je een melodie spelen op de viool en dan heb je
1: leuk.
2: Voel me meer muzikant dan een specifiek instrumentalist op een bepaald instrument.
1: Ja. En al die verschillende contexten, want je zegt spelen op een kinderdagverblijf, dat is toch een ander verhaal dan, of begeleiding bij een theatervoorstelling, of je hebt wel eens in een film ook meegespeeld, zelfs een zichtbare rol spelend, hè? Michiel de Ruiter.
2: Ja.
1: Dat zijn toch totaal andere werelden dan wanneer je op een podium staat en een concert geeft met allemaal keurig in het gelid rijen luisterende mensen.
2: Ja, en ik kom ook soms een beetje in opstand tegen die concertsituatie eigenlijk. Ik had ook laatst met iemand een gesprek. Oh ja, een nieuwe jong talentleerling. En de moeder, die zei ook tegen mij van, ja, want die leerling moet eigenlijk ook leren hoe moet hij in een concertsituatie zich goed gedragen. En dat was ook een commentaar blijkbaar bij een concours geweest op wat hij had gespeeld en hoe je opkomt. En ik voelde meteen een soort weerstand daartegen. En ik ben zelf ook eigenlijk, toen ik op de voortgezet onderwijs zat, ben ik zelf meer opgegroeid met theater en met andere kunsten, zo gezegd, dan echt de muziek. Ik heb wel heel veel muziek gespeeld, maar gewoon op de muziekschool een beetje les gehad. Nou, we weten allemaal wat de staat van muziekschoollessen is met 20, 30 minuten les en niet zoveel eromheen. En natuurlijk hele geweldige docenten gehad, maar ik heb voor mijn gevoel niet per se zo opgegroeid in een gevoel van zo moet een concert zijn of dit moet je allemaal doen. En ja, redelijk vroeg vond ik eigenlijk het vervelend. Dat je die zwarte kleren, dat past ook helemaal niet bij Ik vergeet ook altijd kleren, dus ik vind het veel fijner om gewoon je eigen ding aan te doen. Of iets aan te doen waarmee je iets uit kunt drukken dan die zwarte kleren. En die stilte vind ik ook heel raar. Ik heb ook vroeger jazzconcerten meegemaakt en gedaan. Ik vind het gewoon super cool als het publiek het leuk vindt. Dat ze even gewoon applaudisseren of woehoe. Of dat je medemuzikanten even kunnen zeggen van wow, dit was echt vet of zo.
3: Yeah.
2: In plaats van dat je dat er een soort stille, bijna oppressieve massa zit. Die bijna niet reageert ook of zo. Het is ook voor mij, heel raar gezegd, bijna een soort een diepe wens, dat mensen eigenlijk in een concert gewoon weg mogen lopen. Ik had ook laatst een interview gezien, moderne muziek werd gespeeld in concertgebouwen. Er waren dan twee echte Amsterdamse vrouwen, die waren er dan heen gegaan. Er was iets van, weet ik, van Brahms en dan dat moderne stuk. En die hadden dus gezegd van, Brahms was wel leuk, maar dan komt dat rare stuk. En ik dacht echt van, ik weet echt niet hoe ik hiermee moet, maar al die mensen zitten daar hard voor te klappen en heel serieus naar te luisteren, dus het zal wel goed zijn. Mm-hmm. En blijkbaar zijn wij zo dom dat we dat niet snappen. Mm-hmm. Maar ik dacht eigenlijk, misschien loop ik gewoon even weg, want ik vind het ook echt niet fijn of zo. En toen dacht ik al echt van, maar waarom kan zo iemand niet gewoon weglopen, weet je wel? Van dat je denkt van, en dat je ook een feedback krijgt als kunstenaar, als muzikant, van dit was het niet voor mij. En dat is ook hartstikke interessant, denk ik. Die feedback loop, dat is er dan niet, of veel minder. Je kunt het natuurlijk wel een beetje voelen aan het publiek, en als ze echt helemaal zo half in hun stoel liggen te slapen, dan weet je ook natuurlijk wel hoe laat het is. Maar ik denk, ik zou gewoon op al die vlakken veel meer lichtheid en vrijheid willen.
3: Iets wat je in de jazzwereld, zal ik maar zeggen, misschien ook niet eens in de hele jazzwereld, maar in een groot deel van de jazzwereld, natuurlijk toch wel hebt.
2: Ja.
3: Waar je gewoon even een biertje kan halen tussendoor. Of inderdaad, waar je tussendoor voor een solo je enthousiasme kan laten blijken als publiek.
2: Ja, en ook met hoe meer ik onderzoek heb gedaan naar de oude improvisatiepraktijken, dan blijkt ook dat dat eigenlijk veel meer de norm was. Dus het is ook heel raar dat we nu dus luisteren naar die muziek op een manier waar toen nooit zo naar geluisterd werd. Mm. Bijvoorbeeld ook op mijn gebied. Ik doe veel met improvisatie in die oudere stijlen. En dan was het dus ook gewoon heel gewoon om te vragen aan mensen van, geef me een thema of zo. En dan kun je ook praten met die mensen. Hè? Dus wat je ook nu in improvisatietheater hebt, dat er een soort uitwisseling komt en dat mensen ook een soort meemakerschap gevoel hebben. En ook het gevoel dat ze er op een bepaalde manier betrokken zijn en niet alleen maar achter die zwarte massa hangen. Of dat mensen een liedje kenden, het basisliedje, en dan mee konden zingen. Of en mensen praten er natuurlijk gewoon doorheen. En er zijn zelfs verhalen dat je dan boven, bijvoorbeeld zelfs in de kerk, boven in de toren, kun je dan de illegale kaartspelletjes en de andere dingen doen. En je haalt net als bij een honkbalwedstrijd of zo je nootjes nog even bij de stand of zo. Dus die veel meer een soort sociale context ervan, dat mis ik voor mijn gevoel.

0: Dat was een deel uit een live-opname van het Scroll Ensemble, ruim 10 jaar geleden al gemaakt tijdens het York Early Music Festival in Engeland, met naast Robert de Bray onder andere violist James Hewitt. Terug naar het gesprek met Robert. Improvisatie, je zegt, ik ben heel veel bezig met improvisatie bij audiomuziek. Hoe is dat anders dan de improvisatie die je kunt voorstellen in de jazz bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is een hele interessante vraag. Er zijn natuurlijk ook heel veel raakvlakken. Dus er is een bepaalde stijl, misschien behalve de free jazz, maar ook daar zou je kunnen beargumenteren dat er een soort stijl is. Maar op een bepaalde manier is er een bepaald idioom en daarbinnen improviseer je. Mm. En dat is ook zo bij de oude muziek. Ik denk dat een groot verschil is dat de meeste improvisatie op dat gebied eigenlijk niet meer te horen is. Er zijn natuurlijk wel bepaalde dingen opgeschreven en er zijn ook methodes uit die tijd die je vertellen hoe je dit zou kunnen leren. Maar ja, ik vergelijk dat ook altijd eigenlijk met een verhaal, met iets wat me gebeurd is met jazzmuziek, waar ik vroeger veel luisterde naar jazzmuziek. Ik kan het zelf niet zo heel goed spelen, maar ik heb wel een idee van wat het is. En toen moesten we met de klassieke muzikanten op een gegeven moment daar een project mee doen. En toen had iemand zo'n Ebersold boek gekocht. Dat zijn van die 100 boeken die allemaal vallen binnen zo'n Ebersold methode. En die heeft via dat had hij een beetje jazz geleerd. Nou, het klonk nergens naar. Het was een hele goede muzikant en het maakte ook verder niet uit. Maar dat gaf me ook heel duidelijk het idee dat als je gewoon alleen even zo'n boekje leest, waar op zich alles ook heel goed in staat, maar dat dat niet genoeg is om echt te begrijpen en ook te beleven wat dat is. Dus dat is een aspect, denk ik, aan de oude muziek improvisatie of idiomatische improvisatie. Dat lastig is dat de improvisatie op een bepaalde manier dood is, behalve bij de organisten natuurlijk. Maar is het weer een vak apart. En bij de jazz zou je nog kunnen beargumenteren dat het eigenlijk een levende traditie is en dat je ook bepaalde voorvaderen in ieder geval op opnames mee kunt maken. En dat hebben we eigenlijk niet, behalve een paar, nou weet ik niet hoe je dat in het Nederlands zegt, maar barrel organs.
0: Oké, okay. Draaiorgels.
1: Draaiorgels waar bijvoorbeeld Handel erbij was toen ze die prikdingen hebben gemaakt. Ja, en daar zijn dus bepaalde versieringen en timings op te vinden waaraan je kunt horen. Oh ja, dat was echt wel vrijer dan gewoon alleen maar alles schrijven. Ja, spelen wat er opgeschreven staat in de muziek die we overgeleverd hebben. En dan heb je natuurlijk opgeschreven voorbeelden. Maar ook daar, zelfs in de improvisatiemethode, zegt iedereen ook van ja, je kunt het ook niet echt helemaal opschrijven wat er dan doet. Of sommige mensen beargumenteren ook. Zodra je het opschrijft, is het ook niet meer een improvisatie. Dus is het ook per definitie niet meer een goed voorbeeld. En bijvoorbeeld zijn er ook mensen die zeggen van ja, in de improvisatie gebeuren ook allerlei fouten. Door bepaalde natuurlijk risico's die je neemt. Dus eigenlijk al vanaf de 14e eeuw zeggen mensen, nou, er is een verschil tussen res facta, dus geschreven contrapunt, en contrapunto alla mente, dus gewoon uit het hoofd contrapunt. En dat zie je eigenlijk ook verschillende malen terugkomen. Er is een soort chaos, of in de 19e eeuw noemt een bepaalde bron dat charivari, vind ik ook een hele mooie woord dat een soort elegantie ook aan het fout spelen geeft, voor mijn gevoel. Hoewel die auteur dat niet zo bedoelt. Maar dus dat charivari element, dat is ook iets dat heel lastig terug te brengen is. Omdat je merkt, dus ook hele goede improvisatoren waar ik mee heb gewerkt, altijd zeggen, hé, maar we moeten wat meer afspraken maken, want nu komen er gewoon te veel fouten in en dat kan niet. En we kunnen dus eigenlijk bijna niet meer terug in onze belevingswereld naar dat idee, ja, we gaan het risico nemen, het publiek zegt dit en dat en we gaan het gewoon proberen. En er gaat wat mis, want ja, op een orgel kun je natuurlijk allerlei dingen heel erg voorbereiden, maar wat ik meestal doe is dat je bijvoorbeeld 1 blazer, dan heb je een strijker, James Hewitt, waar ik al 20 jaar mee werk, en dan een clavicinist, soms zelfs ook nog een cellist. Dus je bent bijvoorbeeld met z'n 4 aan het improviseren en er gaat altijd iets mis. Mm-hmm. Tenzij je echt heel duidelijk afspreekt, we doen dit en we doen eigenlijk een soort van alsof naar het publiek dat we improviseren.

0: Nou, een paar dingen. Ten eerste weten we dus dat in de 19e eeuw dat ook nog gedaan werd. Op deze manier, ja. En daar komt dat woord charivari ook vandaan. Ja. Dat was een commentaar op dat mensen dat dus zo deden. En dat als je dat met z'n zessen doet, dat er dus bepaalde fouten ontstaan.
1: Ja.
0: Of totale chaos, zoals die man zei.
1: En dan praat je bijvoorbeeld over de cadenzen in soloconcerten of zo? Of,
0: nee, of dus dit geïmproviseerd contrapunt.
1: All right. Okay.
0: Ja, want het is eigenlijk een praktijk die gewoon nog tot, nou, pakweg 150 jaar geleden gewoon nog gebruikt werd.
1: Okay.
0: Vooral in Frankrijk en Italië. Dat verhaal van improvisatie, dat steeds afloopt en minder wordt, is op zich wel zo, maar het blijft echt een heel sterke factor ook in de 19e eeuw. Dus dat is één aspect. En inderdaad, ik heb dat ook bij onze concerten gemerkt, dat ook zelfs mensen die niet per se muzikant zijn of zo, je merkt toch, als er echt iets misgaat, Dan merken mensen dat ook. En mensen merken het ook aan jouw reactie als muzikant. Want je, hoe gaan we dit nu oplossen? Mm. Dat gevoel, dat krijg je wel ook als publiek.
1: Ja.
0: En dan hebben wel veel mensen ook vaak gezegd dat ze dat heel interessant vonden. En dat je dus, dat ze zelf merkten van, ja, normaal ga je een beetje achterover zitten in je stoel. En dan op een gegeven moment denk je van, oh ja, ik was aan mijn boodschappen aan het denken. Maar bij zo'n concert merkten ze zelf dus op dat ze opeens deed het bezig. Maar nu komt die erbij. En volgens mij gaat het helemaal mis. En, daar komt een soort oplossing. En dat zelfs dus ook als je de context niet helemaal kent. Of bedoel, als je niet zelf dat zou kunnen doen of die stijl kent. Dat toch, omdat die westerse klassieke muziek natuurlijk zo, bijvoorbeeld via filmmuziek of via ook gewoon popmuziek, de soort klanken die kloppen, zo gezegd, dat weet iedereen op zich wel. Dus de dingen die ook misgaan als je in mijn oog genoeg risico neemt, en voor de meeste mensen te veel, dat merken mensen wel, dat inderdaad dan misgaat en hoe je dat dan op kunt lossen. En ik vind het ook heel interessant, Tartini, die zegt op een gegeven moment ook in zijn soort van, het is eigenlijk een boek dat heet de kunst van het vioolspel. Maar eigenlijk gaat het voornamelijk over improvisatie.
1: Oké.
0: Dus dat is ook interessant. Hè? Dus dat blijkt dat een vioolmethode gaat voornamelijk over improvisatie. Dus dat het belangrijkste eigenlijk is, hoe improviseer je. En daar staat op een gegeven moment, maakt hij een verschil tussen natuurlijke versieringen, natuurlijke improvisatie en artificiële. En die natuurlijke, zegt hij, dat zijn eigenlijk versieringen die je dus ook op straten hoort. Dus als de stratenmaker of de bakker een deuntje zingt dat iedereen kent, dan voegen die ook versieringen toe. En dat is eigenlijk, dat zijn gewoon de versieringen die iedereen kent, omdat dat gewoon in het soort van algemene consciousness, algemene bewustzijn, een beetje Plato-esque, dat eigenlijk, dat iedereen dat heeft. En dat vind ik ook leuk om op TikTok nu te zien, dat precies ook gebeurt. Hè? Dat mensen dus bekende liedjes zingen op TikTok, maar dan met hun eigen versiering, die allemaal eigenlijk soort clichés zijn die allemaal iedereen al kent. Mm. Maar dat heeft dus een hele sterke relatie eigenlijk, voor mijn gevoel, met wat Tartini zegt.
1: Zou je kunnen zeggen dat er, zeg maar, in de afgelopen 150 jaar in verschillende opzichten toch een soort, ik zou zeggen, formalisering heeft plaatsgevonden? Dat de manier waarop concerten, zeg maar, georganiseerd worden, of in ieder geval hoe het voelt en hoe mensen zich gedragen. Toen het concertgebouw, geloof ik, in Amsterdam net geopend was, stonden er tafeltjes en stoeltjes en werd er, weet ik veel, drank geserveerd en mensen zaten sigaren te roken en noem maar op. Dat was veel meer café-achtig. Dat zou je nu helemaal niet meer kunnen voorstellen. Dat er een soort ontwikkeling is geweest waarin juist dat losse en dat vrije en dat geïmproviseerde, zowel in de uitvoering als bij het publiek als bij de muziek zelf, dat althans in een bepaalde sector eigenlijk weggedrongen is. Dat is toch eigenlijk een wonderlijke lijn die je dan ziet.
0: Ja, en het is ook inderdaad interessant. Een vriendin van mij, Rebecca Huber, die heeft er ook onderzoek naar gedaan. Naar die oude, hoe was het programmering vroeger in de 19e eeuw. En die zegt ook dat er dan bepaalde stukken waren waar dan duidelijk was, dan wel in het programma of gewoon live gezegd, dit is een moment dat we wel even echt luisteren. En deze momenten zijn voor achtergrond en deze momenten zijn voor dans, whatever.
1: Okay.
0: Dus dat het ook, dat dan kon. Hè? Dat je dus verschillende modi van luisteren kon hebben. En dat vind ik jammer. Want het is ook zo, als je, 50 minuten naar een symfonie, vier delen of zo, gaat zitten luisteren. Ja, ik raak ook gewoon een beetje afgeleid en ga ook over allerlei dingen, andere dingen denken. Terwijl als er inderdaad vroeger, dan was er nog een één deel. Nou, dan kwam er wat anders tussendoor en dan kwam er weer een ander deel. Dus dan kun je ook een bepaalde manier, dat verfrist ook hoe je luistert, hoe je zit en hoe je erin zit, letterlijk. Dus ik vind het heel interessant om te zien hoeveel er eigenlijk al was en hoe dat dan opnieuw ontdekt moet worden.
1: Improvisatie, je hebt het in de jazz, je hebt het in de oude muziek dus. Ik kijk even naar jouw lijst. Eerste titel die je op je lijst hebt staan, die verbaasde me eigenlijk enorm. Mm-hmm. Dat is een heel erg niet representatief stukje King Crimson.
0: Ja.
1: Als je naar de muziek van King Crimson luistert, daar zit, nou, misschien in sommige live-opnamen wel enige improvisatie. Maar het is Robert Fripp, hè, de gitarist en oprichter van King Crimson. Daar zit het ook niet in om heel erg veel maar te laten gebeuren wat er gebeurt. Het is al uiterst nauwkeurig. Het is behoorlijk harde muziek. En dit is ineens een heel los stukje percussie wat hier gebeurt.
0: Ja.
1: Overigens uit de bezetting met drie slagwerkers tegelijkertijd, hè? Hoe kwam je hierbij om dit stukje van die plaat van King Crimson te kiezen?
0: Ja, ik vind King Crimson heel interessant. Ook omdat het, gek genoeg, is het muziek die ik dus echt heel goed vind en eigenlijk nooit luister. Altijd als ik het opzet is het eigenlijk een beetje te veel voor dat moment. En de momenten dat ik het wel, dan ben ik weer met iets anders bezig. Dus ik vind het ook heel interessant. Het zit in mijn Spotify favoriete lijst. En die gaat dan soms zo op de random af. En ik merk meestal als dat opkomt, dan skip ik het toch, gek genoeg. Hmm. Hoewel ik ook de soort complexiteit en wildheid echt geweldig vind. En dit heb ik gekozen omdat ik op een gegeven moment dus echt mezelf had gedwongen om dit te luisteren. En toen kwam opeens dit. En ik vond het gewoon wonderbaarlijk dat je dus een soort idee hebt bij van nou, wat de stijl is van King Crimson. En dan komt opeens dit, wat inderdaad best wel anders voelt. En ik vind dat heel interessant zelf. Om hoe kun je er bij jezelf voor zorgen dat je fris blijft. Dat je nieuwe dingen blijft proberen en ontdekken. En dus dat was een reden. En een andere reden is dat ik percussie dus heel interessant vind. Vroeger wel eens ook op neergekeken. En toen, ik weet eigenlijk niet waarom, maar ik ben wat percussiegroepen gaan beluisteren en vond het echt super inspirerend om te zien wat er eigenlijk allemaal kan met gewoon iets waar je op slaat.
1: Ja.
0: Simpel gezegd, dat slaat ook nergens op. Op een bepaalde manier, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. En ik vind dat bij dit heel geslaagd, dat het alle kleuren en ook melodieën die je dus gewoon kunt maken en de soort van, er zit een soort minimal gamelan muziekachtige kleur in, maar ook een soort, ja, bijna folkloristisch Ierse gedacht. In ieder geval als je kijkt naar Lord of the Rings. ik vind dat er heel veel kleuren en achtergronden allemaal samenkomen in dat hele korte stukje muziek. Dus ik vind het gewoon heel mooi.

0: Je vertelde, Robert, er straks over die polyfone blaasinstrumenten van over de hele wereld. En toen noemde je ook al dat Sardijnse instrument.
1: Ja.
0: De launedas, zei dat?
1: Mm-hmm.
0: Wat is dat voor een instrument? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, je hebt eigenlijk gewoon 3 bamboepijpjes in je handen van verschillende lengten. En daar is een soort inkeping gemaakt, waardoor je daar een riet op elk bamboepijpje hebt. Het wordt wel eens een triple oboe genoemd, maar ja, ik ben het niet helemaal mee eens dat het een dubbel riet is. Dat is niet helemaal waar. Maar goed, dus die 3 pijpen steek je in je mond, zijn verschillende stemmingen kun je kiezen. Eentje is een drone pijp, dus die blijft gewoon hetzelfde. En die andere 2, daar kunnen ze dus op improviseren. En wat heel interessant is, het was dus Sardinië is een eiland, dus ze hadden, of tenminste het verhaal was in ieder geval, dat ze geen orgels en piano's makkelijk daar konden brengen. Mm-hmm. Dus die launedas, een soort doedelzak ook wel, maar met meer mogelijkheden eigenlijk. Die heeft die functie dus overgenomen. Dus zowel in de kerk als de begeleiding van de dienst, als op het plein gewoon voor de dansfeesten en voor de huwelijksfeesten, et cetera. Dus het is een heel bijzonder instrument. Dus ze spelen het ook met circular breathing. Dus ze kunnen 25 minuten lang gewoon dat spelen. En de soort muziek is ook heel fascinerend. Eigenlijk een soort cyclusachtige muziek waar je een bepaalde kernmelodietjes hebt. Die worden dan een paar keer gevarieerd en dan ga je naar de volgende cyclus of de volgende kern, zo gezegd. Of volgend motief, zou je ook kunnen zeggen. En op die manier krijg je een soort geïmproviseerde muziek, maar die wel een soort A-A-A-A-A, B-B-B-B-B, C-C-C-C-C, een soort van format heeft.
0: Ja.
1: En de eerste keer dat ik het hoorde, was ik echt helemaal, wat?
0: Ja.
1: Dat dit kan, überhaupt. Ik dacht ook eerst gewoon dat het 2 mensen waren, natuurlijk. En gewoon überhaupt al de energie om dus eigenlijk een soort van 3 hobo's tegelijkertijd te spelen. En dan zo lang zonder normaal adem te halen. Het is gewoon op alle vlakken. De virtuositeit ook, want ik heb het op een gegeven moment bewerkt. Een stukje voor blokfluit. Of 2 blokfluit en zingen. En het kost hem ook echt tijd om gewoon en dan aan de andere hand dus een ander ritme. Mm-hmm. En dat allemaal tegelijkertijd. Te zingen, de drone. Het was echt niet dat je even denkt, dat doe ik even in een middagje.
0: Nee.
1: Dus gewoon op alle vlakken eigenlijk de virtuositeit van creativiteit, van techniek, van uithoudingsvermogen. Het was echt gewoon totally flabbergasted. Mm. Ja.
0: Is het verband met die typische manier van zingen die je daar ook wel hebt? En ook op Corsica en op andere gebieden rond de Middellandse Zee?
1: Ja, denk ik zeker. Ja, ik heb er zelf niet onderzoek naar gedaan, dus ik kan het niet onderbouwen. Maar dat gevoel heb ik wel inderdaad. Dat je ook, wat je inderdaad bijvoorbeeld in noordelijker Europa hebt, heb je de Alta Capella, heet dat. En dat was dan 2 schalmeien en een trombone.
0: Mm-hmm.
1: En die improviseerden dan op melodieën eigenlijk.
0: Mm.
1: En volgens mij is dat ook wat die polyfonie in Sardinië behelst.
0: Mm.
1: Dus je zou bijna kunnen zeggen dat de launedas een soort Alta Capella versie is van dat, maar dan met meer variaties misschien.

0: Je bent medeoprichter van het Scroll Ensemble, ja. Waar je de barokhobo bespeelt, maar misschien ook wel de blokfluit.
1: Ja, allebei.
0: Allee. Wil je daar wat over vertellen over dat ensemble?
1: Ja, heel graag. Ja.
0: Ja, want dat is wel echt een van jouw, nou ja, een van jouw voertuigen, om het maar oneerbiedig te zeggen, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Dus ik denk op een bepaalde manier misschien wel het bijzonderste inderdaad wat ik doe. We zijn gewoon als een gewoon barok ensemble. Ik had via Prinses Christina concours wat concerten en dacht, ja, ik heb niet zo'n zin om dat allemaal alleen te gaan doen. Dus, en toen ben ik wat mensen op het conservatorium tegengekomen in mijn eerste jaar. Toen zijn we samen gaan spelen. En een beetje voor de grap, aan het einde van het concert deden we als een toegift een improvisatie op La Folia. En nou ja, wat ik zei, ik vind het heel leuk om van het publiek te voelen wat voor feedback je krijgt. En ik had echt het idee, het hele concert van, oh mijn god, die mensen zitten van, ja, wat is dit? En ik deed ook een solo modern stuk. En mensen, maar toen, bij die toegift, waren ze voor het eerst, dat je ziet dan een beetje een fonkeling in die ogen. En mensen vragen ook achteraf van, wat was dat? Hoe werkt dat dan? En voor ons was het gewoon heel random. Ja, die violist is toevallig een geniale improvisator. En ik heb dus daarvoor altijd veel met improvisatie gedaan, meer uit een soort faux jazz achtergrond en wat eigen composities geschreven. Dus ik dacht uit een soort Pippi Langkous gedachte van, nou, dat kan ik ook. Mm-hmm. En de klavicinist die

0: het ook vanuit zijn achtergrond. Dus hebben we dat gewoon een beetje uit de mouw geschud. En er niet zoveel over nagedacht. Maar de reactie van het publiek was heel goed daarop. Dus dat zijn we meer en meer gaan doen. En toen hebben we op het consortium ook gevraagd, zijn er mensen die ons daar les in kunnen geven? Nou, er waren een paar mensen die ons wel konden helpen, zoals Charles Toet en Patrick Ayrton. Maar ook die zelf niet per se een improvisatiepraktijk hadden op dat moment. In ieder geval, Patrick doet daar nu veel meer mee. En ja, dus het was ook een soort gevoel van, ook in de muziekgeschiedenislessen, je leest de hele tijd, nou, improvisatie is heel belangrijk, dit, dat. Allemaal commentaren over hoe geweldig ze dat konden doen. Maar als je dan naar een concert ging van de meeste mensen in de oude muziek, was er eigenlijk heel weinig, misschien in de basse continuo, maar ook daar was het vaak redelijk braaf, tot geen improvisatie eigenlijk. Dus dat vond ik toen een beetje raar. Dus dat zijn we dan gaan doen met het ensemble. En eigenlijk begonnen eerst met redelijk, nou ja, saai. Nu voelt het een beetje saai over ostinato, bassen, folia, chaconne, nou, dat soort dingen. Te gaan improviseren. En al redelijk gauw kom je dan achter dat bijvoorbeeld dat soort muziek werd gebruikt voor een soort troubadours. Hè, geïmproviseerde gedichten, dat soort dingen. Dus dat zijn we ook een beetje toe gaan voegen. En je merkt dan ook dat je eigenlijk bijvoorbeeld voor theater of voor het samenwerken met andere kunstenaars of andere stijlen eigenlijk een heel goed vehikel hebt. Omdat je hebt geen bladmuziek nodig. Je kunt bijvoorbeeld in het theater als mensen zeggen, nou, tot dat moment moet de muziek en dan moet je stoppen. Als je een stuk van Bach speelt, is het heel raar om opeens in het midden in maat 47 te moeten stoppen. Terwijl met het improviseren kun je eigenlijk dus heel makkelijk, oh, nu, dan maak je je einde daar. Dat is helemaal. Ja. Op dat vlak hebben we daar veel gevonden. En toen heb ik ook een soort pedagogische kant gevonden. In de zin dat dus je eigenlijk heel veel methoden, boeken terug kunt vinden uit die tijd. Uit die tijden. Die daarover gaan eigenlijk vanaf de, nou ja, eigenlijk zelfs vanaf de 11e eeuw tot en met 100 jaar geleden kun je ook nog wat informatie daarover vinden. Dus je hebt, nou weet ik veel, 800 jaar aan informatie waar je onderzoek naar kunt doen. En waar je in les kunt geven en mensen kunt helpen om vanuit eigenlijk de muziek die zij dus eigenlijk al kennen. Een beetje dat Tartini verhaal. Om van daaruit te beginnen met ook hun eigen improvisaties en hun eigen klank en persoonlijkheid te mogen en te kunnen vinden in de muziek waar ze zo van houden en die ze willen spelen.
1: En je geeft ook improvisatie les.
0: Ja.
1: Doe je dat ook op de conservatoria van Den Haag en Utrecht waar je verbonden
0: ja,
1: bent?
0: Ja, precies. Okay. Maar ook, ja, dat is dus iets wat nog niet zoveel gebeurt. Dus dat heb ik op heel veel conservatoria ook al in Europa al gedaan. Ja.
1: Je kan het leren. Improviseren.
0: Ja, zeker. En dat is misschien ook een verschil met de vrijere improvisatie. Dus omdat je ja, een bepaald stijlidioom hebt, kun je eigenlijk gewoon bepaalde woordjes leren. En mensen vergelijken het ook met het leren van een taal. Die vergelijking gaat niet helemaal op, maar tot een bepaalde hoogte. Eigenlijk moet je een paar woordjes leren en een soort grammatica. En dan kun je eigenlijk improviseren. En een stuk dat ik ook bijna op de lijst had gezet is Musica Ricercata, volgens mij van Ligeti. En het eerste deel is eigenlijk 5 minuten lang gewoon één noot. Hè? Alleen de één noot op verschillende registers. En het is eigenlijk gewoon een heel interessant stuk. Dus ik heb ook gemerkt in mijn pedagogiek dat je dus eigenlijk al kunt beginnen gewoon met één noot. Dat kan eigenlijk iedereen, hoe lang ze ook een instrument spelen. En daarmee al heel veel van die ideeën van de klassieke improvisatie, ja, je hebt een woord, dus dat ene, die ene noot, je hebt een grammatica en je hebt een bepaalde vorm. Nou, en daarmee kun je eigenlijk al meteen aan de slag gaan met improviseren, zelfs als je denkt dat je niet creatief bent. Ik heb nog nooit iemand tegengekomen die dan inderdaad zijn gelijk gehaald heeft en heeft gemerkt, oh ja, ik kan inderdaad niet improviseren. Nee. Je kunt misschien niet zo improviseren als Beethoven. Of Bobby McFerrin of whatever. Hè, zo. Dat soort mensen. Nee, en dat kun je misschien ook nooit. Maar je kunt heel ver komen. En je ziet ook dat al die methodes daarvan uitgaan. Is eigenlijk, hè, hoe leer je een amateur improviseren? Dat is eigenlijk het uitgangspunt. En dat doe je door bepaalde dingen uit je hoofd te leren. Als je een soort situatie kunt creëren waarin mensen durven om een soort fouten te maken en om gewoon dingen te proberen, dan merk je ook dat mensen eigenlijk al best veel kunnen improviseren. ik denk vooral in de klassieke muziek, maar je merkt het in veel dingen in het leven, dat dat idee van je hebt talent, je hebt genieën en ja, een beetje niet die growth mentaliteit. Dat weerhoudt heel veel mensen ervan om gewoon iets te proberen. En om gewoon te denken van, nou ja, ik kan niet improviseren op dit moment, maar misschien kan ik het wel leren.

0: Toch eigenlijk ook een betrekkelijk modern idee dat elk nieuw kunstwerk absoluut origineel en uniek moet zijn.
1: Ja.
0: Terwijl, toch, we hebben eeuwenlang hebben we ook toch kunst gemaakt als mensen die uitging van imitatio en emulatio.
1: Ja.
0: En, weet je, en de goede voorbeelden zijn juist om op voor te borduren.
1: Ja, absoluut.
0: He, of om weer iets nieuws wat herkenbaar is en waardoor je een soort continuïteit krijgt eigenlijk.
1: Ja.
0: Het is toch ook vreemd dat we dat zijn hebben losgelaten.
1: Ja, en ook die, wat ik ook eerder zei, een soort wijsheid van en ideeën die er eigenlijk al waren, zoals mm-hmm. dat toneelstuk, Grieks toneelstuk, of hoe het publiek wordt bejegend of zo. Hè. Dat soort dingen waren er al en dat gaan we dan dus opnieuw uitvinden nu. En ik vind dat soms best wel verbazend. Ik op een gegeven moment ook bij een compositieafdeling presentatie over. Dus dat was allemaal gebaseerd op aleatorische muziek. En ja, je kon dus gewoon horen aan wat die studenten deden. Het waren allemaal hele leuke stukken, heel goed gedaan. Maar ze hadden geen idee van wat er dus in de jaren 60 en in andere culturen en zo al bestond. Mm. En hoe hun muziek eigenlijk daar al aan relateerde. En ook op een vraag aan de docenten van mij daarover zei ze, ja, dat is ook niet zo belangrijk.
0: Mm.
1: En dat vond ik wel raar, dat. Ik snap ook wel natuurlijk, op een gegeven moment, dan merk ik bij mijn eigen werk soms ook, van ja, je kunt ook natuurlijk niet, dan niet 20 jaar muziek gaan luisteren en alles tot je nemen en dan pas zeggen van, nou, nu ben ik klaar om iets daarin te doen. Hoeft ook niet. En je mag ook gewoon het wiel opnieuw uitvinden. Mm-hmm. Maar ik vind het zelf heel inspirerend. En het helpt me ook om te durven om meer de creatieve, schrijvende kant ook op te gaan.
0: Ik wil, als je het goed vindt, Robert, nog heel even terug naar die Boudon-tonen. Want je hebt, dit is echt prachtig, het stuk van Catherine Tickle op de Northumbrian pipes, de small pipes uit het noorden van Engeland, heb je erop staan. Het is een prachtig voorbeeld dus van het gebruik van een instrument waarbij die Boudon-toon tegelijkertijd voor een deel van de wereld heel vervelend en irritant kan zijn natuurlijk. Maar het is ook fascinerend, toch?
1: Ja, en ik vind het heel mooi hoe ze ook haar hele oeuvre, om het zo te noemen, heeft. Ze hercontextualiseert ook heel vaak haar instrument.
0: Mm-hmm.
1: Dit is eigenlijk ook in een soort bijna, ja, ik zeg het vast verkeerd, maar een soort grunge context ook. Hè, met die andere, in het midden van het komt er ook een soort. Veel donkerdere kant, zo gezegd. En ik vind het dus heel cool dat dus. En er zit ook een soort punkachtigheid met die. De tekst die erbij komt en de. Met de manier waarop de bagpipes opeens gewoon heel anders gebruikt worden. En dat vind ik gewoon echt geweldig.
0: Mm.
1: Ik vind het sowieso gewoon een heel mooi nummer. Maar. Ja, ik vind het gewoon heel leuk hoe al die dingen samenkomen. Ik heb gemerkt bij mijn eigen improvisaties die ik dan stiekem op de piano thuis doe.
0: Mm-hmm.
1: Gebeurt dat ook vaak. Dus ik vind het dan heel ook validerend of zo. Om dan te horen dat dat ook kan. En dat mensen dat doen. En dan heel succesvol vind ik ook.

Muziekmakers der Nederlanden is een podcast van New Music Now en de Concertzender. Alle informatie www.concertzender.nl.

Dit is de concertzender met Ongehoord, het programma met net verschenen nieuwe muziek. Om te beginnen aandacht voor het nieuwe album van de Russische pianist Nikolai Medvedev, geboren in 1986. Op dat album staan werken van George Gershwin, Earl Wilde en ook de Rus Nikolai Kapustin, die leefde van 1937 tot 2020. Kapustin was een Oekraïns-Russische componist en pianist. En zijn muziekstijl is een virtuose crossover tussen klassieke muziek en jazz. Hij gebruikte jazzharmonieën en ritmes, maar goot deze in traditionele klassieke vormstructuren zoals sonates, preludes en fuga's. Op het album staat onder andere zijn tweede pianosonate, opus 54 uit 1989. Dit werk is een goed voorbeeld van de grensverleggende fusie van de traditionele klassieke sonatestructuur en de harmonieën, ritmes en het swinggevoel van de Amerikaanse jazz. De sonate heeft een krachtig en energiek openingsdeel met een indrukwekkende ritmische drive. Het deel sluit verrassend af met een lange, reflectieve en rustige coda. Deel 2 is een uiterst bewegelijk en gespierd scherzo dat de pianist dwingt om een strakke jazzgroove vast te houden. Het derde deel is daarentegen dromerig, rustig en een lyrisch rustpunt waarin de harmonische rijkdom van de jazzballade centraal staat. En dit deel loopt direct over in de finale, een explosief sluitstuk in de vorm van een perpetuum mobile, een voortdurende beweging. U hoort Nikolai Medvedev aan de piano.

Dat was de tweede pianosonate van Nikolai Kapustin, gespeeld door Nikolai Medvedev. De Amerikaan Aaron Helgeson, geboren in 1982, is een toonaangevend componist. Zijn muzikale stijl wordt omschreven als ethereal, etherisch, en meeslepend instrumentaal drama. Helgeson staat erom bekend dat hij hedendaagse klanken via transcriptie, adaptatie en collage verweeft met historische bronnen. En hij haalt hierbij inspiratie uit de filosofie, akoestiek, literatuur en cognitieve wetenschappen. Een recent en toonaangevend werk is The Book of Never, voltooid in 2020. Het is een grootschalige koorcyclus geschreven voor het Grammy-winnende koor The Crossing. Het stuk combineert eeuwenoude hymnes uit de Novgoroder Codex met teksten van hedendaagse schrijvers in ballingschap. Het werk is een indringende meditatie over culturele uitwissing, ballingschap, verzet en de veerkracht van taal. Het verhaal gaat als volgt. Isaki was een monnik die ergens in de 10e, 11e eeuw vanuit Kiev naar Novgorod in het huidige Rusland werd gestuurd. Hij combineerde orthodoxe christelijke riten met lokale heidense tradities. De kerkelijke elite excommuniceerde de monnik en het hele dorp. En dat betekende destijds de totale vernietiging van hun cultuur, iconen en geschriften. Om zijn taal en cultuur te redden, goot de monnik telkens nieuwe lagen was over zijn houten psalmenboek. En hij schreef daarop onder andere zijn eigen liturgieën, het alfabet, apocalyptische visioenen en felle kritiek op zijn verbanning. Het is een van de oudst bekende overgeleverde teksten uit dat deel van Oost-Europa. En net zoals dat houten boek letterlijk uit lagen over elkaar geschreven tekst bestaat, is de muziek opgebouwd uit muzikale lagen en herhalingen. De melodieën zijn volledig opgebouwd uit piepkleine snippers van de Stichera Alphabetica. En dat zijn vroeg-Slavische hymnes die bij de psalmen hoorden. Helgeson knipt deze stukjes van slechts een paar noten op en stapelt ze op elkaar. De woorden zijn uit de hymnes gehaald. En Helgeson geeft de overgebleven klanken digitaal afgespeeld in computersimulaties van oneindig grote denkbeeldige kathedralen. De eindeloze dichte galm en echo's die daaruit voortkwamen heeft hij noot voor noot uitgeschreven voor het koor. En dit resulteert in massieve, zwevende en gelaagde koorharmonieën. Hier is The Book of Never van Aaron Helgeson door het koor The Crossing onder leiding van Donald Nellie.

U hoorde The Book of Never van Aaron Helgeson. Het werd uitgevoerd door The Crossing onder leiding van Donald Nally. En het album verscheen onlangs bij het label Novona Records. Tot zover deze aflevering van Ongehoord, die vandaag werd samengesteld door Luc Nijs.

Goedemorgen en welkom bij de ochtendeditie van de Concertzender. Dagelijks te horen van 7 tot 10 uur. Alle componisten van vandaag werden in de late 18e eeuw geboren en ze waren actief tot aan het midden van de 19e eeuw. Denk aan Gaetano Donizetti en Karel Czerny. We beginnen met een symfonie van Luigi Cherubini. En dat wordt zijn symfonie in D groot. Het wordt gespeeld door de London Symphony onder leiding van Charles McGrath.

Charles Mackerras dirigeerde de London Symphony in de symfonie in D groot van de Italiaan Luigi Cherubini. Landgenoot Gioachino Rossini, de operacomponist, schreef daarnaast 60 pianostukken, 3 symfonieën en ander orkestwerk. Neem bijvoorbeeld dit concert voor fagot en orkest, Concerto da Esperimento. De Schotse Karen Geoghegan is de solist bij de BBC Philharmonic, geleid door Gianandrea Noseda. Fagotconcert van Gioachino Rossini.

Dat was Consortium Classicum, een kamerensemble dat begin jaren 60 werd opgericht door klarinettist Dieter Klöcker. U hoorde het pianokwartet Grand Quatuor Concertante van Konradin Kreutzer. Nu een vioolconcert van de Fransman Rodolphe Kreutzer. Het vioolconcert nummer 13 in D groot. U hoort Orquesta del Norte, gedirigeerd door José Ferreira Lobo. Solist is de Franse violiste Saskia Letiek.

Saskia Leetjek was de soliste in dit vioolconcert nummer 13 van Rudolf Kreutzer. Ze werd begeleid door Orquesta del Norte met dirigent José Ferreira Lobo. U luistert naar de ochtendeditie hier bij de Concertzender, nog tot 10 uur vanmorgen. Regelmatige gast in dit programma is de Nederlandse componist van Duitse origine Johann Wilhelm Willems. Vandaag hoort u van hem de sonate voor viool en piano, opus 29 in Besgroot. Wegener von Schnitzler viool en Cosmin Boieru piano.

U luisterde naar het afsluitende derde deel van Haydn's oratorium Die Schöpfung in de Franse versie, die het Parijse publiek, dat destijds niet tot dol was op Duitse teksten, in 1800 kreeg voorgeschoteld. U hoorde Julien Chauvin met een keur van solisten samen met zijn Le Concert de la Loge en het Kamerkoor van Namen. Meer over de door Alfa uitgebrachte cd-productie leest u op de speellijst van deze aflevering van Sound the Trumpet, Strike the Viol op de website van de concertzender. En dan nu iets heel anders. Een vooruitblik naar een nieuwe uitgave van een ander groots opgezet meesterwerk. Op 20 maart verschijnt bij Harmonia Mundi een nieuwe opname van de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach met het Franse ensemble Pygmalion en dat staat onder leiding van Raphaël Pichon. Na hun veelgeprezen Matthäus Passion en Hohe Messe van de Duitse grootmeester richten zij zich nu op diens Johannes Passion aan de hand van de versie uit 1749. Met onder andere de evangelist Julien Prégardien is het opnieuw een niet te passeren cd-productie geworden. Harmonia Mundi vraagt programmamakers altijd zich strikt te houden aan de release-datums van hun nieuwe uitgaven, maar daarna gevraagd kreeg ik alvast toestemming u te laten genieten van het magistrale openingskoor van Johannes Herr unser Herrscher. Luistert u naar het Franse ensemble Pygmalion, dat staat onder leiding van Raphaël Pichon.

Dit was het magistrale openingskoor uit Bachs Johannes Passion, de versie uit 1724, Herr unser Herrscher, uitgevoerd door het ensemble Pygmalion en dat stond onder leiding van Raphaël Pichon. Op de nieuwe Arcana-uitgave Lutconcertos Beyond Vivaldi, met luitiste Evangelina Mascardi en het ensemble Estravagante, onder leiding van Riccardo Doni, is onder andere vastgelegd een luitconcert van Jacob Friedrich Kleinknecht. Kleinknecht was verbonden aan het Hof van Bayreuth, waar de luit in het midden van de 18e eeuw nog volop bloeide. Zijn concert is een fraai voorbeeld van de zogenoemde preklassieke stijl uit de generatie van na Johann Sebastian Bach. Volgens het begeleidende cd-boekje bestaat er een kleine onzekerheid of dit werk oorspronkelijk wel voor luit werd geschreven. Mogelijk gaat het om een bewerking van een verloren gegaan fluitconcert van Kleinknecht. Maar hoe het ook zij, het is een groots opgezet concert waarin de luit volwaardig solistisch optreedt tegenover de strijkers. Ik laat u graag luisteren naar het openingsdeel van het luitconcert in C groot van Kleinknecht. Een Allegro con brio. U hoort de luitiste Evangelina Mascardi samen met het ensemble Estravagante.

Tot zover het openingsdeel, een Allegro con brio van het luidconcert in C groot van Jacob Friedrich Kleinknecht. Het werd gespeeld door de luitiste Evangelina Mascardi samen met het ensemble Estrovagante en dat stond onder leiding van Riccardo Doni. Het komt van een nieuwe uitgave van het label Arcana. De cd is getiteld Lute Concertos Beyond Vivaldi. En op die cd zijn naast het beroemde luidconcert in D groot van Antonio Vivaldi ook luidconcerten te vinden van Johann Ludwig Krebs, Joachim Bernhard Hagen en Karl Ignaz Augustin Kohout. En met deze muziek van Jacob Friedrich Kleinknecht kwam er een einde aan deze Sound the Trumpet Strike the Viol dat ik enigszins gehandicapt door griepverschijnselen voor u samenstelde en presenteerde. Ik hoop dat de muziek bij u in de smaak viel. Ik duik graag weer onder de wol, maar niet nadat ik u bedankt heb voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.

Welkom bij het programma De Wandeling. Dit is de Concertzender. Vandaag gaan we luisteren naar twee trio's van componisten die goed bevriend waren met elkaar. We beginnen met een werk van Clara Schumann. Zij schreef het trio in G klein in 1846 toen ze in Dresden woonde vanwege de gezondheid van Robert Schumann, haar man. Clara had niet eerder een trio geschreven. Haar vorige grote compositie in het kamermuziekgenre was haar pianosonate van 1841, ook in G klein. Die sonate zou door haarzelf nooit in het openbaar worden uitgevoerd en oogste pas lof na haar dood. Haar trio werd echter meteen uitgevoerd en positief ontvangen. We gaan luisteren naar Clara Schumanns trio voor piano, viool en cello, opus 17, gespeeld door het Nieuwe Trio.

U hoorde het Nieuwe Trio met Clara Schumanns trio voor piano, viool en cello opus 17. Later in haar leven legde Clara Schumann zich vooral toe op het lesgeven en het optreden en het promoten van werken van andere componisten. Haar overleden man, maar ook anderen die zij steunde, zoals Johannes Brahms. Clara Schumann was goed bevriend met Brahms, die een tijdje bij haar en Robert Schumann introk en tijdens Roberts ziekte een steun en toeverlaat voor Clara was. Brahms was ook na Roberts dood een belangrijke, hoewel gecompliceerde persoon in Clara Schumanns leven. Ze wisselde muzikale ideeën uit en Schumann promootte ook het werk van Brahms door het zelf vaak uit te voeren. De invloed van de Schumanns op Brahms is nog steeds op te merken in zijn muziek. Ook later in zijn carrière schreef Brahms stukken voor of geïnspireerd door de Schumanns. Het melancholische hoorntrio waar we zo dadelijk naar luisteren is niet alleen een prachtige compositie, maar ook een uitzonderlijk stuk, aangezien er weinig kamermuziekrepertoire voor horen is. Met de aantekening dat Brahms' oude vriend Robert Schumann nu juist een voorloper was in het componeren van romantische kamermuziek voor horen. We gaan nu luisteren naar het trio voor piano, hoorn en viool opus 40 in S groot van Johannes Brahms, gespeeld door hornist Martin Owen, violiste Francesca Dego en pianist Alessandro Taverna.

Het trio voor horen, viool en piano van Johannes Brahms. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de wandeling van vandaag. Die werd uitgezet door Maria Aaftink. Informatie over de gespeelde werken kunt u vinden op de website van de Concertzender. Tot het hele uur hoort u nog een opgewekte soirée muzikaal van Clara Schumann.

Welkom bij Tijdsignaal, dit is de Concertzender. Van Winston Churchill is de uitspraak dat de Balkan meer geschiedenis heeft dan het gebied aan kan. Volgens mij is die uitspraak ook zeer wel toepasbaar op Duitsland. In elk geval is een reis door Duitsland al snel ook een reis door de geschiedenis. Mooie geschiedenis en vreselijke geschiedenis. Eerder dit jaar was ik in Hamburg en bezocht er de oude, meermaals verwoeste, maar prachtig gerestaureerde Sint-Michielskerk, Der Michel, zoals ze in Hamburg zeggen. Achterin deze Lutherse kerk staat een stenen tafel met daarop de namen van Georg Philipp Telemann, Carl Philipp Emanuel Bach en Johannes Brahms. Alle drie deze componisten hebben namelijk iets te maken gehad met Der Michel. Telemann en Bach waren er muziekdirecteur, evenals trouwens van enkele andere Hamburgse kerken. En Brahms is er gedoopt en geconfirmeerd. Als je voor die stenen tafel met de namen van Telemann, Bach en Brahms staat, voel je toch wel even de geschiedenis over je heen waaien. In deze aflevering van Tijdsignaal brengen we de Hamburgse muzikale geschiedenis tot leven. Te beginnen bij barokcomponist Telemann. Waarschijnlijk de productiefste componist aller tijden, met meer dan 3000 werken op zijn naam. Hij werd 86 jaar oud, wat in zijn tijd een zeer respectabele leeftijd was. Zijn sterfjaar is 1767, 3 jaar voordat Beethoven werd geboren. Hier is het Concerto voor altviool en strijkorkest in G groot, het eerste bekende soloconcert voor altviool in de muziekgeschiedenis. De solist is Pinchas Zukerman en hem fungeert tevens als dirigent van het St. Paul Chamber Orchestra.

Pinchas Zukerman soleerde in het altvioolconcert van Georg Philipp Telemann en hij dirigeerde tevens het St. Paul Chamber Orchestra. Van Telemann gaan we nu naar de man die hem in Hamburg opvolgde en die trouwens ook zijn petekind was, Carl Philipp Emanuel Bach. Heden ten dagen is diens vader Johann Sebastian de grote Bach, maar bij leven en welzijn was Carl Philipp Emanuel eigenlijk beroemder en populairder. De muziek van zijn vader raakte enigszins in de vergetelheid en zou pas in de 18e eeuw herwaardering krijgen. Je zou kunnen zeggen dat Carl Philipp Emanuel op zijn beurt een eeuw later een zekere herwaardering heeft gekregen als wegbereider van de vroege romantiek. Hier is zijn concert voor cello en strijkorkest in A groot. U hoort Anner Bijlsma met het Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Gustav Leonhard. De opname uit 1989 spreekt mij extra aan omdat Bijlsma hoogstwaarschijnlijk speelde op de Kofriller cello die eerder aan mijn vader Samuel Bril toebehoorde.

Het celloconcert van Carl Philipp Emanuel Bach, gespeeld door Anna Bijlsma en het Orchestra of the Age of the Enlightenment onder leiding van Gustav Leonhard. Dan nu de derde grootheid wiens sporen zijn terug te vinden in de Hamburgse Sint-Michielskerk, namelijk Johannes Brahms. Precies 100 jaar nadat Carl Philipp Emanuel Bach zijn celloconcert in A groot had gecomponeerd, schreef Brahms zijn 4 ballades voor piano. Dat was in 1853. Brahms was toen pas 20 jaar oud en in hetzelfde jaar riep Robert Schumann hem in een beroemd artikel uit tot het grootste muzikale genie van zijn tijd. Hier is pianist Julius Katchen met de 4 ballades van Brahms.

U luisterde naar de 4 ballades voor piano van Johannes Brahms, gespeeld door Julius Katchen. We eindigen onze muzikale rondgang door de geschiedenis van Hamburg in de tegenwoordige tijd. Met rockster Udo Lindenberg, die praktisch zijn hele volwassen leven in de stad heeft gewoond en gewerkt. Hier bezingt hij de welbekende Reeperbaan, die overigens wel iets van zijn glans heeft verloren. Ga in Hamburg in elk geval naar het fraai gerenoveerde havengebied met de imposante Elbphilharmonie. De techniek van deze uitzending was in handen van Peter Ribbens. Mijn naam is Paul Bril en ik verzeker u, ik werk niet voor het toeristenbureau van Hamburg.

Goedemiddag, lieve luisteraars. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. En deze week hele mooie cantates en veel nieuwe cd's. Boeiende cd's, moeten we zeggen. En we beginnen vandaag met een hele mooie cantate, vind ik zelf. Namelijk nummer 58. Ach God, wie manches Herz leidt. Die hebben we niet zo lang geleden gedaan, maar dat doet niet toe. Hij blijft even mooi. En we hebben daar een mooie uitvoering van met Hanna Blazikova, de sopraan, Dominique Werner, haar bas. En die doen het goed samen in de duetten. En ze worden begeleid door het Kirchner Bach Concert onder leiding van Alfredo Bernardini. Die kennen we.

U hoorde kantate 58, Ach God, wie manches herz leidt, uitgevoerd door Hannibal Zikova, Dominique Wörler en het Kirchheimer Bachconcert onder leiding van Alfredo Bernardini. En wij gaan door met muziek voor luid. Een prachtige cd met luidmuziek, namelijk de Prelude, Fuga en Allegro in S groot, BBV 998. Origineel is dat voor luid geschreven. En je gaat luisteren naar Evangelina Mascardi op de luid dus.

U heeft net geluisterd naar het concert voor vier klavercimbals. Naar Vivaldi is dat eigenlijk. En die zijn getranscribeerd voor piano door Florian Noack. Uitgevoerd door Claire-Marie Le Gouay piano. En wij gaan door met de derde vioolpartita. En dat is die in E groot, BWV 1006. En u gaat horen een nieuwe held op de viool. De Canadees Mark Feuer. En ze zijn in Canada heel hard aan het werk. Ja, dat moet wel, met Amerika op de loer. En wat doen ze vooral? Prachtige violen maken. Allerlei kopieën, denk ik, met computer erbij. En voor ieder stuk dat hij speelt, is een Mark Feuer, pakt hij de passende viool. Nou, wat wil je nog meer? Het gaat wel goed met Canada, zo te horen.

U hebt geluisterd naar de derde vioolpartita, BBV 1006, uitgevoerd door Mark Feuer, op een viool gemaakt door Sibylla Ruppert. Hans Meerman en Govert-Jan Bach, dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

Dag luisteraars, dit is Concertzender Live Archief. Momenteel is bij ons in Utrecht het festival Oude Muziek weer in volle gang. Een week lang klinkt in de stad muziek uit middeleeuwen, renaissance en barok. Zo'n grote muziekhappening en dat vlak naast de deur? Het zal u niet verbazen dat we door de jaren heen veel opnames hebben gemaakt. Vandaag laten we 3 concerten horen die we op het festival hebben opgenomen. Op alle 3 staat Franse muziek centraal. We beginnen met Franse muziek uit de 14e eeuw. Dat was de eeuw van de Ars Nova, een nieuwe muziekstijl uit Parijs. Grootmeester van die stijl was Guillaume de Machaut. Machaut was onder andere de eerste persoon die een complete mis componeerde, de Messe de Notre-Dame. We laten er nu een groot deel van horen. De opname komt uit 2005.

hoorde het leeuwendeel van de Mes de Nostredame van Guillaume de Machaut. U hoorde Schola Machaut. We maken nu een flinke sprong in de tijd en een nog grotere sprong in stijl. Voor ons volgende concert komen we terecht in de 17e eeuw. Dat is het Frankrijk van Lodewijk de 14e. Hij staat vooral bekend als de koning die de opera deed bloeien, maar onder zijn bewind komt ook klaviermuziek in Frankrijk tot rijping.

U hoorde muziek van Frescobaldi, Froberger, Pachelbel en Couperin, gespeeld door Arate Zubigaray op klavecimbel. Details vindt u op onze website. De neef van Louis Couperin, François Couperin, werd veel bekender. Met klaviermuziek, maar ook met vocale muziek en kamermuziek. In het concert dat nu volgt, horen we een concertante sonate van hem voor viool, klavecimbel en viola da gamba. Daarvoor een soortgelijke sonate van zijn jongere tijdgenoot Jean-Philippe Rameau. Met Couperin en Rameau bereikt de Franse barok zijn grootste bloeiperiode.

Dat was muziek van Jean-Philippe Rameau en François Couperin, uitgevoerd door Ensemble Séverin. Judith Steenbrink op viool, Tineke Steenbrink klavecimbel en Joshua Cheatham op viola da gamba. En hiermee eindigt ons Franse programma rond het festival Oude Muziek. Mocht u dit jaar niet naar het festival kunnen, wij staan zoals altijd weer klaar om onze selectie op te nemen. U zult zeker nog van ons horen. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Dit is Ratatouille. Iedere werkdag op deze zender tussen 4 en 5 uur. Kijk voor de speellijst op concertcenter.nl of in de app.

U luistert naar Ratatouille, een verrassende mix van klassiek, jazz en wereldmuziek. Wilt u weten wat u gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Niklas Hoekstra. Graag tot een volgende keer.

Dit is het programma Classic Jazz. U hoorde de studioband van Band Salvin met It's Easy to Fall in Love. Dat was een opname uit 1930. Als solisten hoorde u Benny Goodman klarinet en Tommy Dorsey trombone. Ze behoorden tot Salvin's vaste medewerkers voor zijn vele opnamen van het populaire repertoire. Daarbij zorgden ze voor het solowerk. En dat zorgde er weer voor dat veel van die opnamen in de jazz-discografie terechtkwamen. Hierna weer drie van die titels. Dat zijn Cheerful Little Earful, gevolgd door Smile, Darn Yes Smile en als derde The One Band.

Inmiddels zijn we in 1931. Veel muzikanten hadden weinig werk, maar Selvin ging gewoon door. Elke maand 1 of 2 opnamesessies van 3, 4 titels. Selvin zorgde bij elke titel voor een vocalist die er weer voor zorgde dat de deun bij het publiek bleef hangen. We laten er weer 3 horen met dezelfde solisten. De titels: Roll On Mississippi, gevolgd door Roll On One More Time en als laatste I'm Keeping Company.

De volgende twee opnamen van Band Salvin's Studio Band, daarin hoort u behalve Goodman en Dorsey ook Manny Klein, en die soleert op trompet. De gebruikelijke vocalist is deze keer Dick Robertson, die de titels Do the New York en Take It From Me zingt.

luistert naar het programma Classic Jazz. Dit is het derde en laatste programma over Ben Selvin. Selvin had jarenlang orkesten geleid en was rond 1930 in dienst gekomen van platenmaatschappij Columbia. En daardoor kon hij met zijn studiowerk muzikant werk geven toen dat in de crisistijd opdroogde. Ook organiseerde hij plaatopnames van vocalisten die hij vaak liet begeleiden door muzikanten die ook in zijn studioband werkten. U hoort er nu twee. De eerste is Eddie Walters. Hij zingt 11:30 Saturday Night en daarna zingt Lee Morse 'T Ain't No Sin. In de begeleidingsgroep horen we de gebroeders Tommy en Jimmy Dorsey op trompet en altsax en Adrian Rollini op bassax.

0: Now we are gathered by the river. Listen to your Deacon Jones. Ain't no sin, take off your skin, dance around in your bones. You must all go in that water. Let me hear your sinful groans. Ain't no sin, take off your skin, dance around in your bones. Do what I say right away, wicked sinners, cause this is your judgment day. Come, Mandy, in the river with me, wash your sins away. Throw away your gin and razors, throw away your gambling bones. Oh, take off skin, take off skin, dance around your bones.
1: Bernd Salvens' studiowerk als producent van populaire songs met zijn eigen band ging ondanks de crisis gewoon door. In de zomer van 1931 maakte hij de volgende drie opnamen. My Sweet Tooth Says I Wanna, gevolgd door een stuk met de korte titel Me. En dit valt niet alleen op door zijn korte titel, maar ook door het opvallende arrangement waar de tuba-speler een prominente rol in speelt. Misschien was dat Joe Tarto. Daarna als derde, This is the Mrs.

Dat waren Jesse van der Ruller en Maarten van de Grinten met Too Late Now, New Feet en Lullaby of the Leaves. De derde gitarist vandaag is Martijn van Itterson. Op zijn album Streetwise staan vrijwel uitsluitend eigen composities. U hoort de titelsong, Streetwise, en daarna de ballad Blue Fall. Hij speelt samen met Karel Boulet op piano, Frans van Geest op bas en Martijn Vink slagwerk.

Dat was Martijn van Itterson met twee eigen composities. Hij speelde samen met Karel Boulet, Frans van Geest en Martijn Vink. Van Martijn van Itterson hoort u nu het nummer Up and Down. Het staat op het album De Doelen Session. Martijn samen met Frits Landesbergen, vibrafoon, Frans van Geest, bas en Dree Pallemaerts, slagwerk.

Dat waren Martijn van Itterson, Frits Londesbergen, Frans van Geest en Dree Pallemaerts. We gaan terug naar Maarten van der Grinten. Het album Between a Dog and a Lamppost nam hij in 1992 op met Benjamin Herman op altsaxofoon, Jos Machtel bas en Henk Zomer op slagwerk. U hoort Rosebud en daarna het nummer Bellissa Crepuscularia.

Dat waren twee nummers van Maarten van der Grinten samen met Benjamin Herman, Jos Machtel en Henk Zomer. We eindigen deze uitzending met Jesse van Ruller. Het nummer Without a Song van het album Trio, dat hij in 2010 opnam met Frans van der Hoeven, bas en Martijn Vink, slagwerk. Wilt u reageren op ons programma? Doe dat dan via jazz@concertzender.nl. Onze volgende uitzending staat in het teken van jazz in de stijl van Big Spiderbeck, de Jazzomatic Four, ook wel 's werelds kleinste big band genoemd. U hoort de volgende keer wel waarom. Dit programma werd samengesteld door H.J. Nordbeck.

Dag luisteraars, het is tijd voor Beide Tijds bij de Concertzender. De Zwitser Heinz Holliger, geboren in 1939, is een van de belangrijkste hoboïsten van deze tijd. Een groot aantal componisten schreef speciaal voor hem één of meer stukken. Denk aan Luciano Berio, Karl-Heinz Stockhausen en Elliot Carter. Behalve hoboïst is Holliger ook een voortreffelijk dirigent met menig wereldpremière op zijn naam, waaronder veel stukken van hemzelf. Want hij is ook nog componist. En ook in die hoedanigheid is hij bepaald niet de eerste de beste. Holliger studeerde net als Ligeti en Koertaak bij Sandor Ferenc en later bij Pierre Boulez. In 2012 schreef hij 9 motetten op teksten van de Zwitserse prediker en dichter Kurt Marti. Hij bracht ze samen onder de overkoepelende titel Hölle Himmel. De teksten zijn nogal politiek geladen. De motetcyclus eindigt met het deel Existenzgrad Null en het bijbehorende gedicht is op te vatten als de waarschuwing dat nucleair afval wel eens de dood van onze kleinkinderen zou kunnen betekenen. Luister nu naar Hölle Himmel van Heinz Holliger, uitgevoerd door het Südwestrundfunk Vokaalensemble onder leiding van Marcus Creed.

muss eine Person.

Dat was Hölle Himmel van Heinz Harriger, uitgevoerd door het Zuidwest-Rundfunk Vocaal Ensemble onder leiding van Marcus Creed. Ook het volgende stuk is van Harriger. Het heet Increscentum en stamt uit 2014. Het is een woord uit het Rheto-Romaans. Dat is een van de vier officiële talen die in Zwitserland worden gesproken. Rheto-Romaans komt voornamelijk voor in het kanton Graubünden-Engadin. En het woord betekent zoiets als heimwee, nostalgie of mal du pays. Holliger toonzette in zijn stuk 6 gedichten van de Zwitserse dichteres Luisa Famos voor strijkkwartet en sopraan. De gedichten gaan over dood en droefenis, maar ook over hoop. Hier is Increscentum, uitgevoerd door het Collegium Novum Zürich, onder leiding van Heinz Holliger. Sopraan Sarah Wegener.

Violist Luna de Mol en pianist Dmytro Sukovienko speelden de tweede sonate opus 13 van Edvard Grieg. U hoorde een live opname uit november 2022. Zij vervolgde hierna met impromptu opus 90, D899 nummer 4 van Franz Schubert en de sonate voor viool en piano in A van César Franck.

Het muzikale thema van de film Schindler's List van componist John Williams werd gespeeld door violist Luna de Mol en pianist Dmytro Sukovienko. U hoorde een opname door Leo de Bok uit februari 2024. Als laatste onderdeel van dit programma Concertzender Live Nieuw Klassiek kunt u nog luisteren naar een uitvoering van de tweede nocturne van de Russische componist Alexander Scriabin door de jonge Nederlandse pianist Matthias Spee.

Dat was het laatste werk in Concerts in the Life Nieuw Klassiek, namelijk de tweede nocturne van Alexander Scriabin, uitgevoerd door Matthias Spee. En u hoorde een opname door Wijnand de Groot, gemaakt op 1 februari 2024 in de Herzaal van Tivoli Vredenburg in Utrecht. Daarvoor hoorde u het duo Luna de Mol, viool, en Dimitro Sukovienko, piano. En dit programma begon met opname van een recital op 3 juli 2023 door Fleur Baron, mezzo-sopraan, en Julius Drake, piano, in de kleine zaal van het Concertgebouw. Deze aflevering van Concertzender Live Nieuw Klassiek werd samengesteld door Henk Hielkema.

Dit is de Concertzender met Ongehoord. Ons programma met net verschenen nieuwe muziek. Vandaag aandacht voor twee cd's. De eerste met muziek van filmcomponisten, maar dan niet in het genre waarin ze het bekendst zijn geworden. Op de tweede cd staan alle tonadas van de Spaans-Cubaanse componist Joaquim Marianin Coulmel. Op het label Pentatone verscheen onlangs een album met werken van drie Amerikaanse componisten die vooral heel bekend zijn geworden door hun filmmuziek. John Williams, Bernard Herrmann en Hugo Friedhofer. Op deze cd staat echter juist geen filmmuziek, maar een soloconcert, twee orkestwerken en zelfs een kamermuziekstuk. De inmiddels 94-jarige Williams behoeft eigenlijk geen introductie als filmcomponist. Hij heeft in zijn 70-jarige carrière scores voor meer dan 100 films geschreven, waaronder heel beroemde. Maar gedurende zijn hele loopbaan schreef hij ook soloconcerten en orkestmuziek. Neem bijvoorbeeld de duistere Essay for Strings uit 1965, dat u zometeen als eerste gaat horen. Daarna klinkt Souvenir de Voyage uit 1967 van Benjamin Herrmann, die vooral bekend is geworden door zijn samenwerking met Alfred Hitchcock. Herrmann woonde al geruime tijd in Engeland toen hij het stuk schreef. Wellicht verklaart dat de pastorale sfeer. Oorspronkelijk was Souvenir de Voyage een klarinetquintet, maar Hans Sørensen maakte er een bewerking voor klarinet en orkest van. Beide werken worden gespeeld door het Singapore Symphony Orchestra onder leiding van Joshua Tan. Klarinettist Ma Ewe is straks de solist in Souvenir de Voyage, maar hier is eerst het Essay for Strings van John Williams.

Dat was als laatste souvenir de voyage van Bernard Herrmann in een bewerking van Hans Sørensen. De klarinet werd bespeeld door Ma Ewe en verder hoorde u het Singapore Symphony Orchest onder leiding van Joshua Tan. Daarvoor dezelfde dirigent en orkest in het Essay for Strings van John Williams. In het laatste kwartier van deze Ongehoord besteden we aandacht aan muziek van de Spaans-Cubaanse componist Joaquín María Nin-Culmell. Hij leefde van 1908 tot 2004. Naast componist was hij pianist en hoogleraar aan de University of California in Berkeley. Hij was de broer van de schrijfster Anaïs Nin. Joaquín schreef in 1956 en ook in 1957 een vierdelige verzameling van traditionele Spaanse liederen en dansen, bewerkt voor solo piano. En hij gaf er de titel Tonadas, oftewel melodieën, mee. Op het Spaanse label IBS Classical verscheen onlangs 48 tonadas, verdeeld over 4 boeken op 1 cd. Ze worden uitgevoerd door de Spaanse pianist Pablo Martinez. U hoort hem nu in de 12 deeltjes van het eerste boek.

U hoorde het eerste boek uit de cyclus Tonadas van Joaquín María Nin-Culmell, pianist Pablo Martínez. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Ongehoord, vandaag samengesteld door Niklaas Hoekstra. Alle details over de gespeelde muziek vindt u op de pagina van dit programma op concertzender.nl of in de app. We hebben nog een heel klein beetje tijd en daarin speelt Pablo Martínez nog een klein stukje uit het tweede boek van de Tonadas.

Hallo muziekvrienden, Code Kloet hier. En ik begin met een oproep voor vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober aanstaande. Want dan staat Tivoli Vredenburg helemaal in het teken van de Nederlandse topjazz tijdens de Orange Jazz Days. De Hertzaal, Cloud 9, Club 9 en Plein 6, al deze mooie zalen in Tivoli Vredenburg zijn gevuld met het beste wat de Nederlandse jazzscene op dit moment te bieden heeft. En er is nog een zaal, de Maxzaal. Dat heet eigenlijk de Pit, maar die twee avonden de Maxzaal, want daar maken wij onze In Jazz podcast in samenwerking met de collega's van Max. En dat ga je natuurlijk allemaal hier terug horen. En wil je meer informatie? Je hoeft mij alleen maar even te mailen en dan stuur ik het hele schema naar je toe. En mijn adres, dat weet je, is co@injazz.nl. We gaan van start.

Ja, en ik begin met twee stukken van een cd die je al eerder hoorde, maar we krijgen er goede reacties op. Dus met plezier laat ik je nog twee selecties horen van de plaat Re Satie, Picturing the Invisible, van het Philip Rutgers trio. Philip Rutgers, Omer Gofrain op de bas en Sumi Hong drums. En Philip, pianist, componist, liet zich inspireren door de muziek van Erik Satie. En ik laat je daar nog twee stukken van horen vandaag. Zometeen Gnoscien, maar ik begin met True Flabby Preludes for a Dog.

Dat waren twee stukken van de cd Re Satie, Picturing the Invisible, van pianist-componist Philip Rutgers samen met bassist Omer Goffrein en op drums Soon Mi Hong. Geïnspireerd door Erik Satie, allemaal stukken van Philip. Op 1A, Vexation, maar dat laat je een andere keer horen. Want nu gauw naar een opname die wij zelf maakten op 15 juni jongstleden in de studio van de Concertzender in Utrecht in samenwerking met World of Jazz en het Nederlands Jazzarchief. Je raadt het al, een aflevering in de serie Pocket Concerts. En dat YouTube-kanaal, dat is echt nu al helemaal gevuld met geweldige opnames. En er komen er steeds meer bij. Het adres daarvan is pocketconcerts_nl. Dus pocketconcerts_nl. En op 15 juni jongstleden hadden wij een geweldig duo te gast, namelijk Jesse van Ruller en Maarten Hogehuis, gitarist en saxofonist. Wat een prachtig duo. Ik laat je de volgende stukken horen. A Matter of Perspective, Rumbone van Misha Mengelberg, en dat is dan weer een onderdeel van Digging the Archives, die serie binnen Pocket Concerts, waarbij Frank Jochemsen de gasten uitnodigt iets uit het archief te lichten en daar hun versie van te maken. Tideline daarna van Jesse van Ruller, en we beginnen met een stuk ook van het duo en dat heet Wonderwinkel. Jesse van Ruller en Maarten Hogehuis, en na het optreden hoor je een gesprek dat mijn vriend en collega Mark van Schaik met ze had. Enjoy.

0: Pocket Concert, Jesse en Maarten. Prachtig optreden. Toen ik naar jullie luisterde, dacht ik... In hoeverre kunnen jullie elkaar nog verrassen bij elk duo optreden dat jullie doen?
1: Nou, het gebeurt sowieso iedere keer wel. Het is iedere keer anders, deze muziek. Dus we verrassen elkaar nog wel. Maar hoe is natuurlijk... Dat is dus de verrassing. Dus iedere keer... het zit hem in kleine dingetjes, hoor. Ik bedoel... In het algemeen klinken de stukken wel, herken je ze wel, maar er zit heel veel vrijheid in. Dus. En ik geniet nog iedere keer als ik Yes hoor spelen. Dus als ik, dat is, ja.
2: Ja, hetzelfde. Het is toch, dus soms zijn de verrassingen klein, soms zijn ze ook groot. En soms, ik weet niet, dan is de stemming zo, of dan durven we ineens meer grote veranderingen aan te brengen tijdens het spelen. En dat is soms heel, dat kan heel leuk zijn. Je bent natuurlijk super flexibel met z'n tweeën. Dus je kan ook... Echt grote veranderingen. Ineens initiëren, gewoon iets anders gaan doen. En dan nodig dat weer uit op een reactie uit. En dan ga je zo verder.
0: Jullie laatste duo-album is van 2024. We zijn er weer wat verder natuurlijk. Hoe is die muziek geëvolueerd voor jullie?
1: Nou, sowieso wat het interessant is. We maken de platen eigenlijk in de studio. Dus we maken het laagje voor laagje en niet zozeer live. Dus we spelen het niet zoals we het net hebben gedaan, zeg maar. Maar vervolgens, als die plaat af is, dan moet je dus gaan nadenken van hoe ga ik het eigenlijk live spelen? En dan kom je erachter van, oh, sommige dingen kunnen helemaal niet. Sommige dingen werken niet, werken op de plaat wel. En dan dus op één stuk staan 5 gitaren van Jesse, heeft er natuurlijk maar eentje bij zich. Dus op die manier kwamen we eigenlijk tijdens het repetitieproces erachter van, we moesten dingen wel anders doen. Wat heel erg leuk is. Dus die muziek evolueert in die zin dat je eerst probeert het te spelen. En dan kom je erachter, oh ja, dit werkt eigenlijk niet, dit werkt wel. En langzaam, ik zou het nu niet zo goed weten hoe het nou ten opzichte van 24 klinkt. Maar het is waarschijnlijk wel veranderd.
2: Zeker, die stukken zijn enorm veranderd. Denk in de versie zoals we ze live spelen. Eigenlijk spelen we een soort covers van onze eigen stukken zoals we die op de plaat hebben gezet. Ja. Ze zijn echt in een andere gedaante vaak. Soms het enige stuk meer dan de andere. Maar wat wel leuk is dat je uiteindelijk tot een soort essentie moet ontdekken van wat is het stuk. En sommige stukken die hebben we gemaakt, die zijn zo eigenlijk zo simpel. Als je ze gaat naspelen, dan is het eigenlijk maar dus een paar akkoorden met een minimale melodie. Dus wat is dan de essentie? Is dan vaak toch geluid geweest, een bepaalde sound. En dat proberen we dan ook wel eens op een andere manier op te lossen. Dus dat je eigenlijk met een soort gelijk, of een geluid met een soort gelijk effect gaat nemen om toch een beetje dat stuk te laten werken. En dus dan krijgt het echt een compleet andere gedaante.
0: Ja, van gitaristen zijn we natuurlijk wel gewend dat er een pedalen setup bij is, effectpedalen. Maar bij saxofonisten zie je dat een stuk minder. Dus, en is dat ingegeven door deze duo setting? Of ben je sowieso wat meer aan het experimenteren, Maarten?
1: Sowieso wel, maar door dit duo wel meer. Werd het meer, kwam het in een stroomversnelling. Omdat je dus bij die productie, als je het album aan het maken bent, dat je erachter komt dat je bepaalde sounds hebt gebruikt die je live toch wil recreëren. Zeg maar, hoe heet het? Dus ja, maar ik gebruik het eigenlijk niet in hele extreme mate in de duo. Het is vrij subtiel. Er zitten zo nu en dan loopjes in om iets gaande te houden. Wat je normaal, wat je op de sax niet zelf zou kunnen doen. Dus het is, ik zie het wel echt als een verlengstuk van de sax, maar niet als een uitgangspunt. Dus het is een soort. Maar dit duo is wel. Ja, door dit duo ben ik het wel. Ja. Ben ik nog meer pedalen gaan kopen. Het is een zwart gat, kan ik je vertellen. Ja.
0: Kijk, jullie hebben in de hele grote bezettingen gespeeld met orkesten. En dan is er de bandsetting en dan heb je dit. Is er nog ergens een voorkeur voor wat je het liefste doet?
2: Wat mij betreft is het wel echt de afwisseling die leuk is. Ja.
0: Dus een beetje van alles.
2: Ja, juist. Wat ik zeg, ik zou niet alleen in een orkest willen spelen, maar ik zou ook niet alleen maar in hele kleine bezettingen willen spelen. Of niet alleen maar jazz standards, of niet alleen maar eigen materiaal. Dus ik vind het leuk om verschillende uitingen te hebben binnen mijn palet, zeg maar, van mogelijkheden en bands.
1: Geen niks aan toe te voegen. Je hebt helemaal hetzelfde. Ja.
0: Oké, dankjewel Maarten, Jesse.
3: En dat was Mark van Schaik, in gesprek met Jesse van Ruller en Maarten Hogehuis. En dat allemaal in het teken van de Pocket Concerts. Meer informatie, co@injazz.nl. En wil je de Pocket Concerts zien, ga dan naar dit YouTube-kanaal, Pocket Concerts _NL. Dus Pocket Concerts, onderliggend streepje, NL. En de Pocket Concerts is een samenwerking van Buma Cultuur in Jazz, World of Jazz, de Concertzender en het Nederlands Jazzarchief. Ik heb nog wat tijd over, ik blijf even bij de gitaar. Nu een solo akoestische gitaarset van John F. Klaver. En dat staat op een nieuwe cd van hem, Organic and Sustainable, volume 3. En daar staan een aantal stukken op met zijn hele band, maar dus ook een aantal solostukken. Maar eerst bedank ik je natuurlijk voor het luisteren, mede namens Mark van Schaik en het hele Buma Cultuurteam. Mijn naam is Code Kloet, zeg ik alleen nog 2 en 3 oktober, Orange Jazz Days en gedag allemaal.

Well, I'm a political man, and I practice what I preach.